0: Kerkstraat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag twee grote ontploffingen te horen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Bewoners en omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat vandaag weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid, nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. De Hardenbergenbrug in de A28 in Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is inmiddels ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Senegal al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het Buitenij en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. En bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Dat gaat zo werken, die wil je poes even zien.
2: Correct. We moeten eerst even naar je poes kijken voordat we er wat in kunnen stoppen.
1: Ja, ja.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Je luistert naar Flevoland.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit fragmenten van opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was het een fractie warmer dan in juli 2023. Dat de aarde opwarmt komt vooral door toename van broeikasgassen in de lucht. En die zijn het gevolg van het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze maken zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.

Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het aantal storingen op het spoor zal dit jaar, net als vorig jaar, vermoedelijk uitkomen boven het toegestane aantal van 520. En ook volgend jaar zal de limiet naar verwachting worden overschreden. Dat zegt ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen tegen het AD. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om suïcides. Vorig jaar werd het plafond dat met het ministerie is afgesproken voor het eerst gepasseerd. Daarom kreeg de spoorbeheerder een boete van 2,75 miljoen euro. Nieuwe boetes lijken daarom onvermijdelijk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli van 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. En Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets, 6-2, 7-5 en 6-1. Cruciaal was het einde van de tweede set. Van der Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren. In de game daarna sloeg Zverev wel toe en brak hij de Nederlander, waarna hij de wedstrijd uitspeelde. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de ongeplaatste Rus Karin Tsarkanyov. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Net al in Krachenburg mag niet uitbreiden. En ruim 70 sollicitanten voor de vacature van wethouder in Zeewolde. Meer nieuws komende 3 uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505.
3: Tjerpe Schuren met het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van jonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken, en dat mag niet volgens de regels, zegt de autoriteit. De NVWA geeft 4 Ierse vervoerders een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Als dat niet gebeurt, moeten ze dwangsommen betalen. Het gaat om de import van kalveren tot 2 maanden oud. Het overgrote deel is jonger dan dat. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is sinds gisteravond laat in beide richtingen weer open, meldt de Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en er is grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Het weer op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan een bui vallen. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. En het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het moet schelen op de Berenkamperweg. Straks als die harde...
4: Nou, hè? Zeker. Ja, inderdaad. Nou. Want er was toch al best wat vertraging door die Hardenbergenbrug die dus dicht was de afgelopen...
1: Er een half uur file, dan was je Flevoland nog niet uit.
4: Maar goed nieuws dus inderdaad. Die brug is weer open bij de A28 tussen Nijkerk en Amersfoort-Vathorst. Dus je kunt daar gewoon weer lekker doorrijden als er geen file ontstaat natuurlijk. Over files gesproken, er zijn nog geen vertragingen gemeld. Er staan nog wel flitsen op de A6. Lelystad Muidenberg. Oh, die verdwijnt ook net. Nou, wat alleen maar goed nieuws.
1: Dan meld je hem straks gewoon opnieuw.
4: Ja.
1: Dat is via de app van Flitsmeister. Ik kan het allemaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen. Dit is Flevoland is wakker van donderdag 10 september. Goedemorgen, Leo.
1: Goedemorgen, Roy.
4: Hoe is het ermee?
1: Nou, ik heb een kort nachtje gehad.
4: Is dat zo?
1: Ja.
4: Want?
1: Ik hoop dat jij langer hebt geslapen.
4: Ik heb langer geslapen. Ik ga vandaag een triathlon. Soort van kleine vorm van triathlon doen. Ja, dus...
1: In Almere?
4: Ja, in Almere, ja.
1: Maar die zaterdag pas?
4: Ja, nee, ik ga met de business relay doen, zeg maar. Dat is dan gaan we samen met het bedrijf hier doen, een aantal mensen.
1: Oké. Okay.
4: 400 meter zwemmen, 9 kilometer fietsen en 2 kilometer hardlopen.
1: Oh.
4: Dus dat is dan wat te doen.
1: Bij het laatste haak ik af.
4: Nou, dus je gaat wel een beetje meedoen, hoor ik al. Okay.
1: Nee, als ik die getallen zo hoorde, denk ik. Dat fietsen, dat red ik nog wel, maar dat lopen, joh.
4: Maar kort geslapen, want...
1: Ja, ik was bezig met mijn geheime project waar ik gisteren jou niks over vertelde en vandaag ook nog niks over kan vertellen.
4: En volgende week?
1: Ja, dan wel. Nou, het wordt zaterdagmiddag om 3:30 bekendgemaakt. Met welk geheim project ik meedoe.
4: Oké. Ik blijf afwachten. Nou, dan gaan we ondertussen naar het nieuws.
1: Sorry, ik kan er nog niet
4: Ik snap het hoor.
1: Maar het had wat voorbereidingen nodig. En dacht, maar ze werd het weer laat. En ja, je kent dat wel. Hè.
4: Ja, je kent het. Nou, ik
1: dat
4: ben
1: moet je echt niet doen.
4: Ik ga afwachten.
1: Ja.
4: Vandaag in het nieuws bij Flevoland is wakker. Aandacht voor Walk into the Light in Almere. Deelnemers wandelen richting de zonsopkomst en staan stil bij suicidaliteit en de gevolgen daarvan.
1: En ze zijn flink teleurgesteld. De gebroeders Krebas, eigenaren van Nettol in Krachenburg. Ja, ze wilden hun recreatiepark uitbreiden, maar de Raad van State zet daar een streep door. En waarom? Dat hoor je zo.

0: Shepard was dat. Dus zijn broers en zussen, zijn hele familie is dat bij elkaar. En je hoorde Geronimo.
1: In Almere verzamelen zich op dit moment mensen voor een wandeling richting zonsopkomst. Om 6:15 begint daar de Walk into the Light. Een wandeling van ongeveer 4 kilometer waarbij wordt stilgestaan bij suïcide en de gevolgen daarvan.
0: De Walk into the Light wordt deze week op meerdere plekken in Nederland gehouden tijdens de Wereld Suïcide Preventieweek. Gisteren was er een wandeling in Zeewolde, morgen in Lelystad en vrijdag in Dronten. Zaterdag in Dronten. En over een paar minuten begint in Almere de Walk into the Light. We spreken erover met Stephanie de Vaal, coördinator van Stip Almere. Goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
0: Eerst even Stip, wat is dat voor afkorting? Wat betekent dat?
2: Steun- en informatiepunt.
0: Oké, op het gebied van?
2: GGZ, dus geestelijke gezondheid.
0: Juist. En nu aandacht voor zelfmoordgedachten. En dat op de vroege ochtend.
2: Ja, je moet er wel vroeg je bed uit. Ja. Dan heb je ook wel wat.
0: Wat heb je dan?
2: Een hele mooie wandeling. En het is natuurlijk, iedereen ontwaakt. Dus dat zie je ook echt tijdens de wandeling. Hè. Mensen ontwaken, het vervoer start op. En soms opgang. Dus het heeft toch wel wat meer impact dan dat je dat bijvoorbeeld gewoon midden op de dag doet.
1: En waarom dan? Waarom heeft dat meer impact? Dus is het de hele situatie dan? Of?
2: Ja, dus de stilte ook om je heen. Het is natuurlijk heel lekker rustig buiten. En anders heb je de drukte. En ja, je loopt toch met een onderwerp wat best wel beladen en dingen bij je op kan roepen. Dus die stilte is heel fijn en mooi om dat samen dan te doen.
0: Ja, we horen dat je in een kamer zit. Want buiten staan de mensen gereed die straks met jou aan de wandel gaan. Hoeveel staan er al gereed buiten donker?
2: Toen ik net wegliep, waren er ongeveer 60 mensen binnen.
0: Zo.
2: Ja.
0: En die hebben allemaal hun verhaal.
2: Die hebben een verhaal of die hebben direct of indirect te maken met het onderwerp.
0: Ja.
2: En vandaar dat ze aansluiten.
0: Ja, en gaan jullie erover praten ook straks terwijl je loopt?
2: We hebben tijdens de wandeling, we beginnen met een opening. Waarom we er zijn en waarom we dit belangrijk vinden. En dan lopen we ongeveer 3 kwartier. En dan hebben we om de 10 minuten 3 sprekers in totaal. Een spreker die dan zijn of haar verhaal deelt. En dat is iemand die dan zelf met een gedachte loopt. Iemand vanuit de hulpverlening die het veel ziet natuurlijk. En daarnaast, zodat we echt elk verhaal horen. En iedereen heeft natuurlijk ook een ander perspectief daarop.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat het best wel een emotionele wandeling is.
2: Klopt. Dat is het ook. We hebben ook meerdere gatekeepers. Die lopen dan met net zo'n badge als mij. Zodat het ook voor de mensen tijdens de wandeling herkenbaar is bij wie ze even terecht kunnen. Om daar eventueel over te praten als het te veel wordt of als ze gewoon het even kwijt willen.
0: Ja, het is nu een week dat er aandacht voor is. En volgende week is het weer een gewone week.
2: Ja, helaas wel.
0: Maar is het toch belangrijk dat er zo'n week is?
2: Zeker, ja. Dat er toch echt wel mensen stil bij staan en dat er aandacht aan gegeven wordt. En ik denk, hoe vaker je dat doet, hoe meer het bij mensen ook blijft hangen. En het is niet alleen maar de wandeling nu, maar ook alle mensen die meedoen, die verbinding hebben met elkaar. Dus elkaar ook makkelijker hierna gaan vinden.
1: Ja, want wat gebeurt er dan na zo'n week?
2: Ik merk wel altijd dat het meer speelt. En vooral, we gaan het najaar in. Dus dit is ook een onderwerp wat we dan heel veel terug gaan zien. Hè. We gaan de depressieve kant op, zoals dat wel eens gezegd wordt in het najaar. Je krijgt de feestdagen, je krijgt kortere dagen. Dus het is ook vooral nu heel erg belangrijk om daar aandacht aan te schenken. En ook nu die verbinding te leggen met elkaar. Ja, je weet, iedereen die hier nu aanwezig is, daar weet je van elkaar. Oké, je hebt hier iets mee te maken, ik kan bij jou terecht.
1: Ja. Stephanie de Vaal, coördinator van Stip Almere. Dank je wel.
0: Denk je zelf aan zelfdoding? Bel dan 24 uur per dag gratis en anoniem met 113 of chat op 113.

0: nummer dat was die weer, maar Marie is ready. Daarvoor Julian Lennon.
1: De gebroeders Kruas zijn flink teleurgesteld. Hun camping- en recreatiepark Nettel mag niet uitbreiden van de Raad van State. De militaire drones van het nabijgelegen Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartcentrum, het LNR, zijn volgens de hoogste bestuursrechter belangrijker dan de uitbreiding van het park.
0: Uitbreiding botst dus met de activiteiten van het dronecentrum van het NLR. Robin Kruas baalt van het uiteindelijke besluit.
2: We waren eigenlijk wel trots en tevreden. Want ik wist wel dat zij wel de goed in de markt lag. Dat hebben we gezien bij de procedure voor de burgemeester. Daar hadden we ook relatief veel reactie.
0: Dat hoor je straks. Eerst de reactie van Netto.
3: Ga je nou echt boven een schoolklas met 20 kinderen, ga je dan vliegen met een experimentele drone? Ik geloof het gewoon niet. Als je zelf zegt dat het gevaarlijk is. En nou, er is vorig jaar in een recreatiegebied een naar beneden geklapt. En dat gebeurt. Het gebeurt. Ik denk waar getest wordt, gaan dingen fout. Logisch. Dat doe je niet boven een recreatiegebied. En dat snap ik niet.
4: Het betreffende terrein tussen Krachenburg en Marknesse, met zelfs een strandje en een zwemplek, is nu al volop in gebruik.
3: We zien hier een mooie draak. Die kan vuur spuwen. Die staat nu uit, maar die gaan we in de winter lekker laten vuur spuwen. Dus ook in de winter mooi. Hier het brandpunt, een kunstwerk met een vuurplek, subverhuur, een restaurant, een overkapping. En gewoon strand waar je lekker kan recreëren.
4: En vandaag een confronterende uitspraak, hè? Van de Raad van State. Jullie camping, de uitbreiding die jullie al tijdelijk hadden, die mag niet doorgaan. Wat doet dat met je?
3: Die komt hard aan. Het is dus de uitbreiding die wij gewenst hadden, maar ook een deel van de camping die wij nu hebben is tijdelijk vergund en die loopt dus ook af. En daar moeten we ook mee stoppen. En daar balen we natuurlijk verschrikkelijk van. En volgens mij moet je toch kijken samen van wat kan er wel. De drones, daar zijn wij voor. Zeg maar, het werk wat NLR doet vinden wij heel belangrijk, daar zijn wij voor. De manier waarop, zeer kwalijk.
4: En volgens de gebroeders Kruas zal het besluit weinig verschil maken. Volgens hun blijft het namelijk onveilig om boven het gebied te vliegen. En dat leidt tot lastige situaties.
3: Dus zij moeten elke keer een risk assessment maken. Kijken of zij veilig kunnen vliegen. Volgens mij kunnen zij vaak niet vliegen. Ze hebben in al die jaren nooit contact met ons opgenomen om te kijken wat gebeurt hier nou eigenlijk. We hebben gewoon de hele zomer met mooi weer het strand vol gehad en honderden bezoekers gehad. Vandaag nog hadden we 210 mensen van school. Volgens mij wil je daar niet met experimentele drones boven vliegen. Want ze kunnen uit de lucht vallen. Dat is wat ze zelf zeggen. Dat gebeurt ook af en toe. En ik snap niet dat ze dat boven een recreatiegebied willen. Want het geldt voor ons, geldt voor Camping de Force, geldt voor het Waterloopbos. Volgens mij is de plek niet geschikt.
4: Zou er een tussenweg mogelijk zijn? Dat jullie bijvoorbeeld zeggen, dinsdag is een dag dat wij dan dit niet opengooien. Dan kunnen ze die dag vliegen.
3: Dat hebben we geprobeerd. Maar dan krijg je vage antwoorden van, ja, als Defensie vandaag belt, moeten we morgen kunnen vliegen. En nog meer van dat soort antwoorden, waar ik niet in detail tot over zou gaan. Maar niet heel constructief over kunnen spreken.
4: En dat terwijl de partijen wel met elkaar opgescheept blijven. Want Nettel gaat echt nergens heen volgens Kruas.
1: Ik zie wel dat het iets met je doet.
3: Zeker. Het is ons levenswerk. En wij hebben hier veel eigen geld in gestopt. En we werken hier met zeer veel leuke collega's. En we hebben heel veel plannen voor de toekomst. En die worden om zeep geholpen. Op deze manier. Maar goed, nogmaals wat ik net ook zei. We zijn ondernemers, dus we maken wel weer een plan. En we gaan uiteindelijk gaan we weer vooruit.
0: Gaat er van ze horen, dus van de gebroeders Kruas. Zometeen de berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, wat heeft Rob Jetten te maken met AI? Je hoort het zo.

0: Weller en zijn band Town Council. En je hoorde Shout to the Top. De berichten van buiten Flevoland, Roy.
1: 8 maanden na de grote explosie in een steeg in de binnenstad van Utrecht gaat het straatje weer open. De gemeente was daarbij wel vergeten om de omwonenden te informeren. Nu de schotten worden weggehaald, worden ze ineens weer geconfronteerd met de rampplek. Deze buurtbewoner hoopt dat de gemeente dat voortaan anders aanpakt.
2: Meer samenwerking, meer coördinatie, overleg. En een beetje denken aan ons, aan de bewoners. Wat dat voor ons betekent. Ik vind het ongelooflijk, echt waar.
1: In januari waren in de binnenstad 2 grote ontploffingen. Daarna brak er brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. En buurtbewoners maken zich zorgen over hun veiligheid. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht.
0: In de Volkskrant een verhaal over de berichten van Rob Jetten en zijn partij D66. Die worden neergezet op de social media. Ja, veel daarvan worden door AI geschreven. Zo heeft de Volkskrant uitgedokterd. Deskundigen waarschuwen dat de premier daarmee zijn geloofwaardigheid op het spel zet. Ja, en als je vaak op de social zit, dan kom je ze overal tegen. De mannen van D66 en Rob Jetten zelf. Hij is actief op Instagram, Facebook en LinkedIn.
1: Ja.
0: Niet op TikTok'en? Nee, niet TikTok'en.
1: Nee, ik heb hem daar nog niet echt voorbij zien komen eigenlijk. Nee.
0: Maar goed, het wordt dus allemaal voor AI wordt dat dus gemaakt.
1: Dan nog de Telegraaf. Nederland koopt een hypermodern eigen verkenningsvliegtuig om zelf vijandelijk gevaar waar te kunnen nemen. Bovendien wordt er een samenwerking met Zweden aangegaan om gezamenlijk zulke toestellen te gebruiken en broodnodige inlichtingen in te winnen. Dat maakte Dylan Jezilgus, minister van Defensie, vandaag bekend. Ze zegt tegen de Telegraaf dat het om een belangrijke stap gaat waarmee ons land ons zelfstandiger in staat is om vijandelijke dreiging vroegtijdig op te merken.
0: En dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
2: De uitbreiding van recreatiepark Nettel in Krachenburg gaat niet door. De Raad van State heeft dat bepaald. Die zegt dat de buren mogen uitbreiden. Dat is het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Die vliegt daar met militaire drones en dat gaat niet samen met een groter recreatieterrein. Je hoort de reactie van Robin Krebas.
3: Die komt hard aan. Het is dus de uitbreiding die wij gewenst hadden, maar ook een deel van de camping die wij nu hebben is tijdelijk vergund en die loopt dus ook af. En daar moeten we ook mee stoppen. En daar balen we natuurlijk verschrikkelijk van.
2: De gebroeders Krebas geven de strijd niet op. De provincie was tegen de uitbreiding. De gemeente Noord-Oostpolder steunde de plannen van Nettel juist. 71 mensen willen wethouder worden in Zeewolde. Zoveel brieven zijn er binnengekomen op de vacature voor wethouder. Het gaat om 56 mannen en 15 vrouwen. Mooi getal, vindt fractievoorzitter Tom Solleveld van Leefbaar Zeewolde.
4: Ik ben eigenlijk wel trots en tevreden. Want ik wist wel dat Zeewolde goed in de markt lag. Dat hebben we gezien bij de procedure voor de burgemeester. Hadden we ook relatief veel reacties. Maar 71 is echt uitzonderlijk veel.
2: Volgende week zijn er gesprekken met de sollicitanten. 1 oktober staat de benoeming gepland. Afvalzorg wil snelle duidelijkheid van de gemeente Lelystad over de geplande uitbreiding van de vuilstort aan de Zeeasterweg. Het bedrijf heeft daarom tijdelijk de aanvraag voor een milieuvergunning ingetrokken. Afvalzorg wil de bestaande stortplaats verhogen van 15 naar 32 meter. Oude politiegevers die misschien belangrijk zijn voor cold cases worden voorlopig niet gewist, heeft de minister van Justitie gezegd in de Tweede Kamer. Hij wil eerst onderzoeken hoe de gegevens langer bewaard kunnen blijven. Volgens Suus Joosten, de moeder van de in 2017 vermoorde Esther Paul uit Almere, is dat belangrijk nieuws. Meer nieuws op omroefleveland.nl.
5: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van jonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De NVWA geeft 4 Ierse vervoerders een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Als dat niet gebeurt, moeten ze dwangsommen betalen. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, meldt klimaatdienst Copernicus. Het gemiddelde van dag en nacht was 16,96 graden en daarmee werd het record uit juli 2023 geëvenaard. En Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets, 6-2, 7-5 en 6-1.
6: Goedenavond, het weer in Flevoland. Aan het begin van de avond zijn er nog enkele buien mogelijk, maar aan het einde van de avond is het op de meeste plaatsen gewoon droog. En in de nacht komen er zelfs wat bredere opklaringen voor, met dan minimale waarden van zo'n 10 of 11 graden. Morgen wordt dan een prima dag om erop uit te gaan. De temperatuur loopt op naar zo'n 19 of 20 graden. Met erbij flinke zonnige perioden, zeker in de ochtend. In de middag wel weer wat meer stapelwolken met lokaal een enkel buitje, maar dat mag niet echt een naam hebben. De dagen daarna is het licht wisselvallig met op vrijdag enkele buien, maar zaterdag verloopt dan weer helemaal droog met temperaturen rond een graad of 20.
7: Goedemorgen moet het natuurlijk zijn. Zometeen in Flevoland is wakker. Ja, de vierde wethouder van Zeewolde. Wie wordt dat nou? Je hoort het zo.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Saturday in the Park.
1: De vacature voor een vierde wethouder in Zeewolde heeft 71 reacties opgeleverd. Onder de sollicitanten zijn 56 mannen en 15 vrouwen. En de nieuwe coalitie besloot na de collegevorming in juli een partijloze wethouder aan te trekken, die volgens de sollicitatiecommissie een verbindend en daadkrachtig persoon moet zijn die het coalitieakkoord ondersteunt.
0: Tom Zonneveld, de fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde, zit in de selectiecommissie.
2: We waren eigenlijk wel trots en tevreden. Want ik wist wel dat Zeewolde goed in de markt lag. Dat hebben we gezien bij de procedure voor de burgemeester. Hadden we ook relatief veel reacties. Maar 71 is echt uitzonderlijk veel.
3: Gebruikelijk is dat wethouders worden gezocht binnen de politieke partijen die een coalitie vormen. Maar steeds vaker zoeken gemeenten iemand van buiten de lokale politiek en de eigen gemeente. Meestal via een gespecialiseerd bureau. Maar Zeewolde koos voor een brede wervingscampagne online. Op LinkedIn schrijft burgemeester Harmsma: wie komt er naast mij in het college zitten? Gemeente Zeewolde groeit hard en staat voor prachtige en stevige opgaven. Er hoort een sterk bestuur bij. Daarom zoeken we een nieuwe wethouder, verbindend, daadkrachtig en met zin om echt verschil te maken in Zeewolde. Wat voor mensen hebben gereageerd?
2: Mensen van binnen Zeewolde, van buiten Zeewolde, met politieke ervaring, zonder politieke ervaring. Bestuurlijke ervaring, maar ook zonder bestuurlijke ervaring, maar die andere kwaliteiten meenemen. Het is echt een heel divers palet.
3: En er liggen aardig wat dossiers te wachten op de nieuwe wethouder.
2: Ja, het is een heel lijstje. In ieder geval de belangrijkste zijn democratische vernieuwing, Lelystad Airport, de belangen behartigen daarvoor. Biodiversiteit zit erbij, afval zit erbij en zo zijn er nog een aantal dossiers.
3: Je zou kunnen denken, waren er binnen de politieke partijen die de coalitie vormen geen capabele mensen?
2: Nou, dat denk ik niet. Nee, wat het vooral is dat we ook in het verlengde van de nieuwe bestuurscultuur ook willen zorgen dat we eigenlijk raad en college, maar ook college onderling, dat we dat wat vernieuwen. En dan kan iemand van buiten kan daar een bijdrage aan leveren.
3: Ja, dus inderdaad een nieuw elan, zeg maar, in Zeewolde.
2: Precies. Iemand die af en toe zelf met een frisse blik tegen iemand kan zeggen van waarom doen jullie dat eigenlijk zo?
3: En is er al een woning beschikbaar trouwens?
2: Er is nog geen woning beschikbaar. Maar goed, het hangt natuurlijk ook helemaal van af welke kandidaat het wordt. Hè. Dus daar valt nog niet zoveel over te zeggen. Als die kandidaat al in Zeewolde woont, dan is het natuurlijk makkelijk.
3: Precies. Nou ja, en dan gaat nu de procedure verder. Hoe gaat het verder lopen?
2: De volgende stap is dat we dinsdag de gesprekken gaan met geselecteerde kandidaten. En dan is het streven om 1 oktober in de gewone raadsvergadering de benoeming van de wethouder door de raad te laten gaan.
1: Tom Zonneveld van Leefbaar Zeewolde was dat, in een bijdrage van verslaggever Roger Dankelui.
0: Vraag me af hoe lang jij nog mijn collega bent. Hoe ben je nog komen?
1: Nou, denk het niet hoor.
0: Oké. Okay.

0: Met het worden ze lekkere meezingen natuurlijk. Lenny Monzoe was dat en Rattling Ball. Zometeen, wat hebben we gisteravond gemist op Radio en TV?
1: Nieuwsuur bijvoorbeeld. Aandacht voor de arrestatie van de grootste bankier van de onderwereld.

0: We zullen maar zeggen, de aanbod ligt er van Vanessa Paradis en Be My Baby. Wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv, Rob?
1: In Nieuwsuur aandacht voor de arrestatie van de grootste bankier van de onderwereld, Saad de Paak. Die bijnaam heeft hij te danken aan het feit dat hij uit Pakistan komt. Hij werd opgepakt bij een grote internationale politieactie in Dubai. Saad de Paak zou gelinkt zijn aan bekende criminelen, zei misdaadjournalist bij het AD Jelle Tieleman.
2: Het belang van zijn arrestatie valt niet te onderschatten. Het is iemand die eigenlijk voorkomt in tal van grote dossiers. Denk bijvoorbeeld aan Bollejos Leidekkers, de meest gezochte crimineel van Nederland. Daar heeft de opsporing ontzettend veel aanwijzingen dat heel veel van zijn vermogen via deze Saad de Paak over de wereld is gestuurd. Er zijn aanwijzingen dat een aantal familieleden van Ridwan Taghi met hem zaak hebben gedaan.
1: En Tieleman legde in Nieuwsuur ook uit hoe hij gearresteerd kon worden.
2: Het ontsleutelen van berichtendiensten zoals EncroChat en SkyCC is echt een hele belangrijke stap geweest in uiteindelijk ook het arresteren van figuren als Saad de Paak. Waarom? Zij hebben eigenlijk al hun communicatie toevertrouwd aan die systemen. Nou, die systemen zijn gekraakt. De opsporing heeft miljoenen, zo niet miljarden van die berichten kunnen ontsleutelen. En daarmee ook eigenlijk inzicht gekregen in hoe dit systeem werkt. Wie zijn nou de belangrijkste spelers in dit circuit? En heeft daar actie op kunnen ondernemen.
0: In Drugs Delta, dat is een documentaire serie over de internationale drugshandel en de impact daarvan op de maatschappij. Nou, in dat programma ging het dus over crystal meth. Steeds vaker worden laboratoria ontdekt in Nederland en België, waar met hulp van Mexicanen de harddruk wordt geproduceerd. De ontdekking van de labs gebeurt meestal toevallig, vertelt Freek Pecht, hij is coördinator synthetische drugs bij de politie Zeeland-West-Brabant.
3: Mijn collega's die kwamen met een kleine politieboot, die kwamen hier de haven in en zij wilden hier in de middag even gaan lunchen. En op het moment dat zij dus over een boot heen liepen, roken zij een hele penetrante geur van chemische hennep.
4: Dat is puur toeval.
3: Dat was echt puur toeval. De twee politieagenten zijn dat ruim ingelopen. Ze zijn die ruimte ingegaan waar die isolatiepanelen voor stonden. En toen zagen ze eigenlijk een heterdaad situatie. En daar waren drie Mexicanen op dat moment dus bezig met het maken van crystal meth.
0: Veelal komen die Mexicanen uit de Mexicaanse provincie Sinaloa. Arthur de Bruyne, Latijns-Amerika-journalist, legt uit waarom.
5: Wat er is gebeurd in Sinaloa de voorbije jaren, daar is zoveel crystal meth gemaakt dat die prijzen een beetje zijn ingezakt. In Nederland kunnen ze een aantal weken verdienen wat ze in Mexico misschien een aantal jaar zouden verdienen. Dus al met al is het risico wel waard om naar Nederland te gaan.
1: Ik had ook een vriendin waarvan de buren, daar was ook een crystal meth lab ontdekt. Ja.
0: En die rook ook wat die agenten daar.
1: Ja, roken. Volgens mij wel. Ja, achteraf dan denk je altijd, oh ja, inderdaad. En er was zo'n grote hond daar, maar altijd op het erf. Weet je, als je dus uiteindelijk dan denk je altijd, oh ja.
0: Puzzelstukjes. Ja, dan precies. Begint het. Ja, maar je moet het doorhebben.
1: Maar het zit soms dichterbij dan je denkt.
0: Nou, de buren.
1: Ja. Dan de film Pressure. Die gaat over de meteorologen die D-Day tot een succes maakten. In het Met het Oog op Morgen vertelde weerman Peter Kuipers-Munneke over het belang van het weer bij D-Day.
6: Het belangrijkste was dat het springtij moest zijn, omdat dan het water zo hoog staat dat de amfibische voertuigen zo ver mogelijk het strand op konden rijden, zodat het stuk dat de geallieerde soldaten moesten overbruggen naar de duinen zo kort mogelijk was. Tweede ding is dat als het springtij is, is het altijd of nieuwe maan of volle maan. En de geplande datum van D-Day zou het volle maan zijn. En als het dan onbewolkt is, dan heb je ook 's nachts extra goed zicht voor de vliegtuigen en voor de parachutisten die moesten landen.
1: Ja, volgens Kuipers-Munneke waren nauwkeurige weerkaarten dus essentieel.
6: De geallieerden hadden echt een voorsprong, want die konden kijken naar plekken op de wereld waar de Duitsers niet bij konden. En als je dan ook, dat is later gedaan, een vergelijking maakt tussen de weerkaarten die de Engelsen hebben getekend en de Duitsers op diezelfde dagen, ja, dan zie je dat de Engelsen gewoon veel en veel beter waren, veel nauwkeuriger.
1: Was dus gisteravond op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Mensen van binnen Zeewolde, van buiten Zeewolde, met politieke ervaring, zonder politieke ervaring, die andere kwaliteiten meenemen. Het is echt een heel divers palet.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ga je nou echt boven een schoolklas met 20 kinderen, ga je dan vliegen met een experimentele drone? Ik geloof het gewoon niet.
0: En dit is ook Flevoland.
3: De verkeersmaatregelen, die kosten wel heel veel geld.
4: Ja, het afsluiten van de weg, het plaatsen van de borden, dat moet u zelf betalen. Dat betaalt niet de provincie.
3: Nee, de provincie doet dat niet. De provincie faciliteert ons eigenlijk, maar zegt wel, dit zijn de spelregels, hier moet je aan houden.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalweg 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.

0: Voor advies of een afspraak, kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
3: Nettol in Krachenburg mag niet uitbreiden. En ruim 70 sollicitanten voor de vacature van wethouder in Zeewolde. Meer nieuws de komende uur in Flevoland is wakker.
4: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van jonge kalfjes. De dieren krijgen tijdens de dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. Volgens de NVWA moeten de kalfjes tijdens het vervoer worden geholpen bij het drinken.
6: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echte voeding krijgen die ze nodig hebben.
5: De vervoerders krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen, anders volgen er boetes. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht in augustus 16,96 graden. Daarmee is het samen met juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Het aantal jongeren dat lid is van een bibliotheek is vorig jaar met ruim een vijfde gestegen. De stijging komt deels doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. Volgens de KB Nationale Bibliotheek heeft de BIEB ook een belangrijke sociale functie.
7: Bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken.
5: Vorig jaar kwamen er 35 bibliotheken bij. Er zijn er nu bijna 1300 in Nederland. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de Rus Karin Khachanov. Het weer, vanmorgen geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS-journaal.
8: Dankjewel, dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, wel een flitser gemeld.
9: Scheelt wel, hè, als die A28 weer open is.
8: Ja, dat is echt bizar. Die N3, wat was ook weer, N331 volgens mij. Die was,
9: Berenkamperweg.
8: Ja, die was flink bezet de afgelopen dagen. Dag. Maar nu dus niet meer. Een flitser dus, ja. A27. Sorry. Almere Hilversum, bij Blaricum staat hij bij 107,9. Ja, open nou toch weer die noodopvang bij Walibi in Biddinghuizen. Die oproep doen 4 oppositiepartijen in Dronten. Vanavond is er een debat over. En zometeen spreken we Hans Hofmeijer-Boon van Pro Dronten daarover.
3: En ze zijn flink teleurgesteld. De gebroeders Krabas, eigenaren van Nettol in Krachenburg. Ze wilden hun recreatiepark uitbreiden. Maar de Raad van State zet daar een streep door. Waarom? Dat hoor je zo.
10: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
11: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
10: Ah, check.
12: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
13: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
14: Social deal, deals die je niet mag missen.
15: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
14: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
16: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Goedemorgen, Flevoland is wakker.
19: Show is hot out here. No. I don't mind though.

0: Swingend na de ontbijttafel met Mary Mary en Checo.
1: Vier partijen in de ronde doen vanavond een poging om opnieuw een noodopvang voor asielzoekers bij Walibi in Biddinghuizen te openen. Het gaat om D66, Pro Dronten, de ChristenUnie en Dronten Sociaal. Volgens deze partijen is de nood hoog en is het draagvlak, in tegenstelling tot wat de coalitiepartijen zeggen, nog steeds aanwezig.
0: De vier partijen hebben daarom een debat aangevraagd. Dat is vanavond. Ze willen weten van de coalitiepartijen of ze toch willen afwijken van het nee in het coalitieakkoord. Om die noodopvang te openen. Het debat is dus vanavond. Maar nu al contacten met een van de hoofdrolspelers, Hans Hofmeijer-Boon, fractievoorzitter van Pro Dronten. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, de coalitiepartijen, dat zijn de VVD, Leefbaar Dronten en de CDA, die hebben dus met elkaar afgesproken. Dat gaan we niet meer doen, die noodopvang, zoals de afgelopen jaren. Hoe groot schat u uw kansen in dat het misschien toch anders wordt vanavond?
2: Nou ja, kijk, fijn dat ik te gast mocht zijn trouwens op dit tijdstip.
0: Ja, van harte.
2: Wij vinden het gebrek aan draagvlak, hè, dat de huidige coalitie die net geïnstalleerd is, als enig argument eigenlijk gebruikt voor het stoppen van de noodopvang bij het Walibi-terrein, die hebben we altijd al twijfelachtig gevonden. En eigenlijk is die twijfel bij ons alleen maar groter geworden in de maanden sinds de coalitie er zit. Dat heeft ook te maken met jullie eigen onderzoek. En er is een artikel op Omroep Flevoland verschenen. En dat ging over dat de winkeliersvereniging Zuiderzee in het centrum van Dronten juist blij was met extra klandizie. Er was een ondernemersvereniging, de Driehoek, die hetzelfde aangaf. Er zijn nul klachten binnengekomen bij het speciaal ingerichte meldpunt voor ondernemers. Nou, Dorpsbelangen Biddinghuizen heeft onderzoek gedaan, heeft heel veel inwoners gevraagd. En er waren eigenlijk geen klachten. Sterker nog, waar zij achterkwamen, is dat heel veel Biddinghuizenaren met name het juist heel erg jammer vinden dat die noodopvang niet meer terugkomt dit jaar.
1: Ja.
2: Ja, ik kan dat heel goed begrijpen.
1: Ja. Maar toch, als we toch even teruggaan naar de verkiezing die is geweest natuurlijk. VVD ging van 4 naar 9 zetels. Ja, die acteerden natuurlijk flink op de noodopvang en dat ze dat niet meer wilden. Hoe moeten we dat dan verklaren?
2: Nou, het is inderdaad zo dat de VVD als enige van de partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen als verkiezingsthema eigenlijk heeft gebruikt dat ze willen stoppen met die noodopvang. En ze zijn gegroeid van 4 naar 9 zetels. En volgens mij ontkennen ze dat zelf ook niet. Je zou kunnen zeggen dat het daarmee te maken heeft. Maar daar moet je voorzichtig in zijn, hè, vind ik, in dat soort uitspraken. Maar dat geldt voor alle andere partijen niet. CDA heeft altijd gezegd, wij willen door met die noodopvang tot ze in de coalitie stapte. Leefbaar Dronten heeft ook nooit iets anders beweerd. Dus als je het vraagt, dan ga ik even terug naar het begin van het gesprek. Hoe groot schatten we de kansen in? Dan denk ik, als de partijen die nu in de coalitie zitten en de partijen die nu de oppositie voeren, als die goed naar hun achterban luisteren en goed naar de inwoners luisteren, wat wij wel willen doen, dan denk ik dat die kansen best wel groot zijn.
0: Ja, dus u zet eerder in op Leefbaar Dronten dat die gaan draaien en het CDA dat die gaat draaien dan de VVD.
2: Nou, ik kan me zo voorstellen, en als ik in de positie zou zitten waar de VVD nu in zit, en je hebt dit geroepen tijdens de verkiezingscampagne en je bent gegroeid, ja, dan ga je niet terug. Dat snap ik. Dan hou je je poot stijf.
0: Nee, daarom vraag ik ook naar die andere twee.
2: Ja, precies.
0: Ja, en wat zegt u dan?
2: Ja, en ik denk toch echt, hè, die hebben ook een achterban.
0: Ja.
2: Als we kijken naar wat nou de directe aanleiding is voor dit debat, actualiteitendebat, dat betekent dat er een directe aanleiding is.
0: Ja.
2: En dat is een brief van alle kerken in de gemeente Dronten. 11 kerken die oproepen aan de coalitie, ga alsjeblieft door met die noodopvang.

0: dit moment, hij is natuurlijk de ervaringsdeskundige bestuurder op dit gebied. Hij heeft natuurlijk aangegeven in de media en ook naar buiten toe zich te schikken naar de coalitieafspraken. Nou, ik vind ook dat hij dat hoort te doen. Maar hij is de ervaringsdeskundige bestuurder en hij is ook de bestuurder, dat is de tweede reden, die veiligheid in zijn portefeuille heeft. Mm-hmm. Dus als er iets de afgelopen jaren is gebeurd op het gebied van veiligheid, criminaliteit, overlast, dan is hij degene die daarvan weet en die ons daar vanavond, als wij de vragen over hebben, antwoord op kan geven.
1: Ja. Nou, dan wachten we dat af met z'n allen. Dank voor deze vooruitblikken, Hans Hofmeijerboom van Pro Dronten.
2: Dan gaan we naar het weer met Rico Scheuder van Weerplaza. Goedemorgen.
3: Een hele goede morgen.
2: Ja, wat voor weer gaat het vandaag worden? Ik vond het vanochtend eigenlijk vrij fris, moet ik zeggen.
3: Het was inderdaad behoorlijk frisjes, ja. De temperatuur die is een graad of 9. En vanochtend hebben we te maken met behoorlijk veel zonneschijn. Temperatuur komt uit op zo'n 15 graden halfwege de ochtend. Vanmiddag komen er weliswaar wat wolkenvelden voor. En dan is het een 19 graden. En de wind die waait uit het zuidwesten is meest matig. En het blijft vandaag overal droog.
2: En dan vanavond gaan we nog wat regendruppels zien.
3: Nee, vanavond nog niet. Komende nacht wel, want er neemt namelijk de bewolking toe vanuit het westen. Later volgt er ook wat regen. De wind die waait er naar het zuiden en het is een graad of 12. Nou, morgen hebben we in eerste instantie te maken met vrij veel bewolking. Af en toe wat lichte regen en motregen. Maar morgenmiddag trekt de regen naar het oosten weg. Vanuit het westen breekt de zon af en toe door. Kan nog wel een enkel buitje voorkomen en het is een graad of 20.
2: Dan is het weekend weer in aantocht. Gaan we die droog doorkomen?
3: Ja, het is een beetje op en af de komende dagen. Zaterdag blijft het droog. In eerste instantie is het wel grijs met nevel en mist. Maar zaterdagmiddag, dan breekt de zon weer door. Dan wordt het zo'n 22 graden. Zondag krijgen we te maken met een regenzone. Later breekt ook de zon wel weer door. En dan is het 21 graden. En maandag is het dan weer een droge dag. En dinsdag volgen weer buien. En dan is de temperatuur iets hoger met zo'n 23 graden.
2: Lekker Nederlands typisch weer, zou ik zeggen. Ja, Rico Scheuder van Weerplaza, dankjewel. Ja.

0: Ja, de zanger die je hoorde was natuurlijk Ed Sheeran. En hij kreeg assistentie van Martin Garrix, Repeat It. Maar hij zong ook Rewind, Repeat It. En dat zijn allemaal knoppen op je speler. Hè?
1: Nou, inderdaad.
0: Ja, een beetje trospoelen, een beetje...
1: Dan gaan we verder met het nieuws.
0: Ja,
1: de gebroeders Krewas die zijn flink teleurgesteld. Hun camping- en recreatiepark Nettel mag niet uitbreiden van de Raad van State. Militaire drones van het nabijgelegen NLR, het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum, zijn volgens de hoogste bestuursrechter belangrijker dan de uitbreiding van het park.
0: Nou, de uitbreiding botste met de activiteiten van het dronecentrum van het NLR. Nou, een reden van Krewas dat hij uiteindelijk baalt van dit besluit.
2: Ga je nou echt boven een schoolklas met 20 kinderen... ga je dan vliegen met een experimentele drone? Ik geloof het gewoon niet. Als je zelf zegt dat het gevaarlijk is. En nou, er is vorig jaar in een recreatiegebied één naar beneden geklapt. En dat gebeurt. Het gebeurt. Denk waar getest wordt, gaan dingen fout. Logisch, dat doe je niet boven een recreatiegebied. En dat snap ik niet.
3: Het betreffende terrein tussen Krachenburg en Marknesse, met zelfs een strandje en een zwemplek, is nu al volop in gebruik.
2: We zien hier een mooie draak. Die kan vuurspuwen. Die staat nu uit, maar die gaan we in de winter lekker laten vuurspuwen. Dus ook in de winter mooi. Hier het brandpunt, een kunstwerk met een vuurplek. Subverhuur, een restaurant, een overkapping. En gewoon strand waar je lekker kan recreëren.
3: En vandaag een confronterende uitspraak, hè?
2: Ja.
3: Van de Raad van State, jullie camping, de uitbreiding die jullie al tijdelijk hadden, die mag niet doorgaan. Wat doet dat met je?
2: Die komt hard aan. Het is dus de uitbreiding die wij gewenst hadden, maar ook een deel van de camping die wij nu hebben, is tijdelijk vergund en die loopt dus ook af. En daar moeten we ook mee stoppen. En daar balen we natuurlijk verschrikkelijk van. En volgens mij moet je toch kijken samen van wat kan er wel. De drones, daar zijn wij voor. Zeg maar, het werk wat NLR doet, vinden wij heel belangrijk. Daar zijn we voor. De manier waarop, zeer kwalijk.
3: En volgens de gebroeders Krewas zal het besluit weinig verschil maken. Volgens hun blijft het namelijk onveilig om boven het gebied te vliegen. En dat leidt tot lastige situaties.
2: Dus zij moeten elke keer een risk assessment maken. Kijken of zij veilig kunnen vliegen. Volgens mij kunnen zij vaak niet vliegen. Ze hebben in al die jaren nooit contact met ons opgenomen om te kijken wat gebeurt hier nou eigenlijk. Wij hebben gewoon de hele zomer met mooi weer het strand vol gehad en honderden bezoekers gehad. Vandaag nog hadden we 210 mensen van school. Volgens mij wil je daar niet met experimentele drones boven vliegen. Want ze kunnen uit de lucht vallen. Dat is wat ze zelf zeggen. Dat gebeurt ook af en toe. En ik snap niet dat ze dat boven een recreatiegebied willen. Want dat geldt voor ons, geldt voor Camping de Force, geldt voor het Waterloopbos. Volgens mij is de plek niet geschikt.
3: Zou er een tussenweg mogelijk zijn? Dat jullie bijvoorbeeld zeggen, nou, dinsdag is een dag dat wij dan dit niet opengooien. Dan kunnen ze die dag vliegen.
2: Dat hebben we geprobeerd. Maar dan krijg je vage antwoorden van, ja, als Defensie vandaag belt, moeten we morgen kunnen vliegen. En nog meer van dat soort antwoorden, waar ik niet in detail tot over zou gaan. Maar niet heel constructief over kunnen spreken.
3: En dat terwijl de partijen wel met elkaar opgescheept blijven. Want Nettel gaat echt nergens heen volgens Krewas.
1: Ik zie wel dat het iets met je doet.
2: Zeker. Het is ons levenswerk. En wij hebben hier veel eigen geld in gestopt. En we werken hier met zeer veel leuke collega's. En we hebben heel veel plannen voor de toekomst. En die worden om zeep geholpen. Op deze manier. Maar goed, nogmaals wat ik net ook zei. We zijn ondernemers, dus we maken wel weer een plan. En we gaan uiteindelijk weer vooruit.
0: Het was de reactie van Robin Krewas op het besluit van de Raad van State. Berichten van buiten Flevoland.
1: Jonge kalfjes moeten op weg van Ierland naar Nederland beter verzorgd worden. De NVWA, de Voedsel- en Warenautoriteit, geeft vervoerders een jaar de tijd om zich aan de regels te houden. Anders volgen de boetes. Zo krijgen de dieren tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken. En ze moeten daarbij ook geholpen worden, zegt de NVWA.
4: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echte voeding krijgen die ze nodig hebben.
1: Eerder gaf de sector zelf aan dit jaar te willen stoppen met de transport uit Ierland vanwege het dierenleed onderweg. Het onderzoek bleek eerder dit jaar echter dat de transporten nog altijd doorgaan.
0: En dan goede berichten van de BIEB. Steeds meer jongvolwassenen zijn lid. Van 18 tot 30 jaar reken je dan. En dat is een vijfde gegroeid. De stijging is deels te verklaren doordat driekwart van de bibliotheken korting geeft of gratis abonnement aanbiedt. om mensen boven de 18 jaar tegenwoordig ook. Toch is dat niet de enige oorzaak van de stijging, zegt de directeur van de KB, de Nationale Bibliotheek.
5: Bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken, om wat te leren, om een gesprek bij te wonen. En dat bij elkaar maakt dat er ook zoveel belangstelling voor is. En dat is ook heel erg relevant.
0: Ja, of om lekker een weekblad te bladen. Dat vind ik altijd leuk om te doen.
1: Ja, dat is jouw favoriete onderdeel.
0: Ja, dat zijn duur.
1: De weekbladen, ja. Ja, zeker. Ja.
0: Nou, daar even kijken.
1: Dan een teleurstelling voor tennisser Botik van de Sandschulp. Het lukte hem niet om de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets.
6: Ik kwam de hele wedstrijd niet echt lekker in. Tweede set begon ik wel iets beter te spelen. Kwam ik wat beter met games door. Heb ik ook nog setpoint en ook nog een breekkans. Ik had het gevoel dat ik er daar wat beter in kwam en dat ik, dat ik daar niet kon doordrukken. Ja, jammer genoeg kon ik me er zelf niet in tennissen vandaag.
1: Van der Zandschulp kon wel rekenen op een groot applaus toen hij de baan verliet. Hij kan terugkijken op een goed toernooi en stijgt ook op de wereldranglijst. Dus ja.
0: Dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.

0: zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
9: Flevoland met het regionieuws.
10: De uitbreiding van recreatiepark Nettel in Krachenburg gaat niet door. De Raad van State heeft dat bepaald. Die zegt dat de buren mogen uitbreiden. Dat is het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Die vliegt daar met militaire drones en dat gaat niet samen met een groter recreatieterrein. Je hoort de reactie van Robin Krebas.
11: Die komt hard aan. Het is dus de uitbreiding die wij gewenst hadden, maar ook een deel van de camping die wij nu hebben is tijdelijk vergund en die loopt dus ook af. En daar moeten we ook mee stoppen. En daar balen we natuurlijk verschrikkelijk van.
10: Ja, de gebroeders Kebas geven de strijd niet op. De provincie was tegen de uitbreiding. De gemeente Noord-Oostpolder steunde de plannen van Nettel juist. 71 mensen willen wethouder worden in Zeewolde. Zoveel brieven zijn er binnengekomen op de vacature voor wethouder. Het gaat om 56 mannen en 15 vrouwen. Mooi getal, vindt fractievoorzitter Tom Zonneveld van Leefbaar Zeewolde.
12: Ik ben eigenlijk wel trots en tevreden. Want ik wist wel dat Zeewolde goed in de markt lag. Dat hebben we gezien bij de procedure voor de burgemeester. Dan hadden we ook relatief veel reacties. Maar 71 is echt uitzonderlijk veel.
10: Volgende week zijn er gesprekken met de sollicitant. En 1 oktober staat de installatie gepland. Afvalzorg wil sneller duidelijkheid van de gemeente Lelystad over de geplande uitbreiding van de vuilstort aan de Zeeasterweg. Afvalzorg wil de bestaande stortplaatsen verhogen van 15 naar 32,5 meter, maar de gemeenteraad is tegen. Oude politiegegevens die misschien belangrijk zijn voor cold cases worden voorlopig niet gewist, heeft de minister van Justitie toegezegd aan de Tweede Kamer. Hij wil eerst onderzoeken hoe de gegevens langer bewaard kunnen blijven. Voor Suus Joosten, de moeder van in de 2017 vermoorde Esther Paul uit Almere, is dat belangrijk nieuws. Meer nieuws op de app.
13: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken. De Ierse vervoerders krijgen een jaar de tijd om het vervoer te verbeteren. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van €2,75 miljoen. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, meldt klimaatdienst Copernicus. Het gemiddelde van dag en nacht was 16,96 graden. Daarmee werd het record uit juli 2023 geëvenaard.
14: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is vandaag droog en er zijn in eerste instantie flinke zonnige perioden. Vanmiddag trekken ook wat wolkenvelden voorbij, maar ook dan blijft het droog en er waait een zwakke tot hooguit matige zuidwestelijke wind. De temperatuur die komt uit op maximaal 20 graden. Vanavond schijnt nog even de zon, komende nacht neemt geleidelijk aan de bewolking toe en de temperatuur die daalt naar 11 graden. Tegen de ochtend valt in het westen van de provincie al wat lichte regen. Morgenochtend is het dan overal bewolkt en valt af en toe wat lichte regen en motregen. Maar morgenmiddag trekt de regen naar het oosten weg. Kan er nog wel een enkele bui voorkomen, maar breekt ook zo nu en dan de zon door. De wind die waait morgen uit het westen is meest matig van kracht en de temperatuur die komt uit op maximaal 20 graden.
1: Dankjewel Rico. Dan de ANWB verkeersinformatie. Een korte vertraging op de N50. Emmeloord Zwolle tussen Kampen Noord en Knooppunt Hattemerbroek. Doe je er 10 minuten langer over. Ook nog één flitser gemeld. Staat op de A27 Almere Hilversum. Bij Blaricum hectometerpaal 107,9. En zometeen in Flevoland is wakker. De afgelopen 2 dagen was een stuk van de N307 tussen Lelystad en Dronten afgesloten. Maar dat was niet voor werkzaamheden. Waarom dan wel? Hoor je zo.
2: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: ja, zo loop je onbezorgd het leven in dankzij de Dire Straits en de Walk of Life.
1: De afgelopen twee dagen was een stuk van de N307 tussen Lelystad en Dronten afgesloten voor filmopnames.
0: Oh, was dat er aan de hand?
1: Dat was er aan de hand,
0: oh, ja. Regisseur Floor van der Meulen nam er een scène op voor de film Happy Days. Die gaat over een oma die haar grenzen niet aan kan geven en zichzelf altijd op de laatste plek zet. Verslaggever Ruben den Harder nam een kijkje bij de opnames.
2: De omleiding staat duidelijk aangegeven op de N307. Maar ik mag wel doorrijden. En dan zie ik een file in de verte. Niet een echte file, maar die is gecreëerd voor de film. Camera's zie ik niet. Die staan heel ver weg, ergens bij een auto.
3: Ik heb deze weg gekozen om een stunt te filmen waar iemand van de weg afraakt en een ongeluk veroorzaakt. En onze hoofdpersoon voor de film Happy Days.
2: Ruud Bloksel, u bent de locatiemanager van deze scène hier. Ja. Jullie doen dus alsof dit een snelweg is waar een ongeluk is gebeurd. En we zien dan op de achtergrond een file ontstaan. Allemaal figuranten die in de auto zitten. Hoe komen jullie bij deze weg dan uit?
3: We hebben een zoektocht. Uiteraard, we zoeken een weg waar we het publiek niet te veel te last zijn. En dan zoek je een weg die je makkelijk kan omleiden. Waar de drukte niet zo groot is. En waar je ook contacten hebt. Dus we hebben goede contacten met de provincie Flevoland. Dus dan ga je je contactpersoon benaderen. En dan zeg je, nou ja, ik denk dat dit wel kan. En dan zegt hij, hopelijk, ja, dat denk ik ook. En dan gaat het... Ja, gaat het los.
2: Ja, en u zegt al, ja, het is niet de drukste weg. De afsluiting is ook alleen maar tussen 9 en 3. Toch, ja, voor de mensen die om moeten rijden natuurlijk ontzettend irritant. En mag dat zomaar? Mag u dan zomaar een weg afsluiten om even een filmpje op te nemen?
3: Nou, het zomaar is, dat is een afweging van hoe druk is het en hoe lang is de omleiding. Dat staat nergens vermeld, maar de omleiding is 3 minuten extra reistijd. En dat wordt afgewogen tegen het algemeen belang van een film maken. En zomaar? Nee, niet zomaar. Dat zijn weken aan voorbereidingen gaan eraan vooraf. Ja.
2: En moet u dan betalen om gebruik te mogen maken van deze weg? Hoe werkt dat eigenlijk?
3: Nou ja, de film is gesubsidieerd. Hè? Dus het is we betalen wel iets. Maar omdat het een non-profit, bijna non-profit organisatie is, wordt daar wel, krijg je flinke korting. De verkeersmaatregelen, die kosten wel heel veel geld.
2: Ja, het afsluiten van de weg, het plaatsen van de borden, dat moet u zelf betalen. Dat betaalt niet de provincie.
3: Nee, de provincie doet dat niet. De provincie faciliteert ons eigenlijk, maar zegt wel, dit zijn de spelregels, hier moet je aan houden. En als je dat goed doet, mag je nog een keer terugkomen. En als je, nou ja, daar hebben we andere partners voor die dat dan samen met ons uitvoeren. Ja.
2: Het is verschrikkelijk slecht weer vandaag. We hebben moeten wachten met beginnen met filmen omdat het ontzettend regende net. En nu is het zonnetje lekker doorgebroken. Ja, ik hoop dat jullie ook een hele druilerige scène aan het draaien zijn, of niet?
3: Nee, dat is dat helaas niet. Deze scène was het niet per se heel erg mooi weer noodzakelijk. Maar het was ook zeker niet een regenachtige dag. Dus we moeten wachten. We hebben ook best wel net staan wachten voordat we verder konden met de opnames.
2: Dus jullie moeten wachten tot het alweer droog is. Maar ja, om 3 uur moet die weg open. Redden jullie dat dan wel?
3: De weg moet open. Het is wel zo dat de provincie de wegbeheerder wel even bij mij is gaan polsen of dat gaat lukken. En nou ja, misschien dat we nog wat respijt krijgen dat we iets mogen uitlopen. Maar dat is dat gaan we niet tegen de crew zeggen in ieder geval. Dat houden we voor ons.
1: Locatiemanager Ruud Bloksel was dat. Niet mijn neef of zo. De film Happy Days is volgend jaar in de bioscoop te zien.
0: Verderop in dit programma de rubriek Wat heb ik gisteravond gemist op radio en tv. Roy Bloksel, wat hebben wij gemist?
1: Daar gaat het over D-Day, want het weer was daar heel belangrijk bij.

Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.

0: Ligt achter je, Over My Shoulder. Mike en de Mechanics waren dat. En daarvoor Alex Warren. Wat hebben we gisteravond toch gemist op Radio en TV?
1: In Nieuwsuur aandacht voor de arrestatie van de grootste bankier van de onderwereld. Saad de Paak heet hij. Die bijnaam heeft hij te danken aan het feit dat hij uit Pakistan komt. En hij werd opgepakt bij een grote internationale politieactie in Dubai. Saad de Paak zou gelinkt zijn aan bekende criminelen, zei misdaadjournalist bij het AD Jelle Tieleman.
2: Het belang van zijn arrestatie valt niet te onderschatten. Het is iemand die eigenlijk voorkomt in tal van grote dossiers. Denk bijvoorbeeld aan Bollejos Leidekkers, de meest gezochte crimineel van Nederland. Daar heeft de opsporing ontzettend veel aanwijzingen dat heel veel van zijn vermogen via deze Saad de Paak over de wereld is gestuurd. Er zijn aanwijzingen dat een aantal familieleden van Ridwan Taghi met hem zaak hebben gedaan.
1: In Nieuwsuur vertelde Tieleman ook hoe hij gearresteerd kon worden.
2: Het ontsleutelen van berichtendiensten zoals EncroChat en SkySCC is echt een hele belangrijke stap geweest in uiteindelijk ook het arresteren van figuren als Saad de Paak. Waarom? Zij hebben eigenlijk al hun communicatie toevertrouwd aan die systemen. Nou, die systemen zijn gekraakt. De opsporing heeft miljoenen, zo niet miljarden van die berichten kunnen ontsleutelen. En daarmee ook eigenlijk inzicht gekregen in hoe dit systeem werkt. Wie zijn nou de belangrijkste spelers in dit circuit? En heeft daar actie op kunnen ondernemen.
0: En dan was gisteravond de documentaire serie Drugs Delta te zien. Dat gaat over drugshandel en de impact ervan op de maatschappij. En deze keer ging het over crystal meth. Steeds vaker worden laboratoria ontdekt in Nederland en België, waar met behulp van Mexicaanse criminelen de harddrugs wordt geproduceerd. De ontdekking van die labs gebeurt meestal toevallig, vertelde Freek Pecht. Hij is coördinator synthetische drugs bij de politie in Zeeland en West-Brabant.
3: Mijn collega's die kwamen met een kleine politieboot. Die kwamen hier de haven in en zij wilden hier in de middag even gaan lunchen. En op het moment dat zij dus over een boot heen liepen, roken zij een hele penetrante geur van chemische hennep.
4: Het is puur toeval.
3: Dat was echt puur toeval. De twee politieagenten zijn dat ruim ingelopen. Ze zijn die ruimte ingegaan waar die isolatiepanelen voor stonden. En toen zagen ze eigenlijk een heterdaadsituatie. En daar waren drie Mexicanen op dat moment dus bezig met het maken van crystal meth.
0: Veelal komen die Mexicanen uit de Mexicaanse provincie Sinaloa. Arthur de Bruyne, Latijns-Amerika-journalist, legt uit waarom.
5: Wat er is gebeurd in Sinaloa de voorbije jaren, daar is zoveel crystal meth gemaakt dat die prijzen een beetje zijn ingezakt. In Nederland kunnen ze een aantal weken verdienen wat ze in Mexico misschien een aantal jaar zouden verdienen. Dus al met al is het risico wel waar om naar Nederland te gaan.
1: Dan de film Pressure, die gaat over de meteorologen die D-Day tot een succes maakten. In Met het oog op morgen vertelde weerman Peter Kuipers-Munneke over het belang van het weer bij D-Day.
6: Het belangrijkste was dat het springtij moest zijn, omdat dan het water zo hoog staat dat de amfibische voertuigen zo ver mogelijk het strand op konden rijden, zodat het stuk dat de geallieerde soldaten moesten overbruggen naar de duinen zo kort mogelijk was. Tweede ding is dat als het springtij is het altijd of nieuwe maan of volle maan. En de geplande datum van die day zou het volle maan zijn. En als het dan onbewolkt is, dan heb je ook 's nachts extra goed zicht voor de vliegtuigen en voor de parachutisten die moesten landen.
1: Volgens Kuipers-Munneke waren nauwkeurige weerkaarten dus ook essentieel.
6: De geallieerden hadden echt een voorsprong, want die konden kijken naar plekken op de wereld waar de Duitsers niet bij konden. En als je dan ook, dat is later gedaan, een vergelijking maakt tussen de weerkaarten die de Engelsen hebben getekend en de Duitsers op diezelfde dagen, ja, dan zie je dat de Engelsen gewoon veel en veel beter waren, veel nauwkeuriger.
1: Was dus gisteravond op Radio en TV.

0: is Flevoland.
1: Mensen van binnen Zeewolde, van buiten Zeewolde, met politieke ervaring, zonder politieke ervaring, die andere kwaliteiten meenemen. Het is echt een heel divers palet.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ga je nou echt boven een schoolklas met 20 kinderen, ga je daar vliegen met een experimentele drone? Ik geloof het gewoon niet.
0: En dit is ook Flevoland.
3: De verkeersmaatregelen, die kosten wel heel veel geld.
4: Ja, het afsluiten van de weg, het plaatsen van de borden, dat moet u zelf betalen. Dat niet de provincie.
3: Nee, de provincie doet dat niet. De provincie faciliteert ons eigenlijk, maar zegt wel, dit zijn de spelregels, hier moet je aan houden.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl. Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
7: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Gemeente Almere en Provincie Flevoland.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Net al in Krachenburg mag niet uitbreiden en ruim 70 sollicitanten voor de vacature van wethouder in Zeewolde. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
9: Ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 8 uur.
10: Dooral Megens met het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen verwacht dat ook volgend jaar er meer dan 520 storingen zullen zijn. President Trump belooft elke Amerikaan $5.000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. Die toezegging deed hij op de eerste Republikeinse midtermconventie ooit. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er in de peilingen niet goed voor. Daarom kwam Trump met zijn belofte. Naar eigen zeggen vanwege zijn enorme economische successen. Hij zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Ook is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. Sommige commentatoren spreken van omkoping. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht. En nam het aantal bibliotheken toe. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Toch kijkt van der Zandschulp terug op een geslaagd toernooi.
11: Ik ben nu 6 weken weg geweest ongeveer. Misschien net iets langer. Heel veel goede wedstrijden gespeeld. Veel potten gewonnen. Veel close wedstrijden ook gewonnen. Dat is alleen maar positief. En hier natuurlijk een heel mooi resultaat neergezet.
10: Het weer, vanochtend geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS-journaal.
12: Dankjewel, Dorald. Dan de ANWB-verkeersinformatie. Een vertraging op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knopend Hattemerbroek doe je er een kwartier langer over. Ook nog 2 flitsers gezien, waaronder op die N50 bij Ens, hectometerpaal 262,7. En op de A27 Hilversum-Almere bij Almere, hectometerpaal 108,3. Zometeen in Flevoland is wakker. Ja, ze zijn flink teleurgesteld. De gebroeders Kribas, eigenaren van Nettel in Krachenburg. Ze wilden hun recreatiepark uitbreiden, maar ja, de Raad van State zet daar een streep door. Waarom ze dat doen, hoor je zo meteen.
8: Open nou toch weer die noodopvang bij Walibi en Biddinghuizen, die oproep doen 4 oppositiepartijen in Dronten. Vanavond is er een debat over. Zometeen spreken we Hans Hofmeijer-Boon Hij is van
13: ProRoute.
14: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
15: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
18: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
19: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
20: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
21: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: zorgeloze Simon Webb. Je hoorde No Worries en het is 8:09.
1: De gebroeders Krebas zijn flink teleurgesteld. Hun camping- en recreatiepark Nettel mag niet uitbreiden van de Raad van State. De militaire drones van het nabijgelegen NLR, het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum, zijn volgens de hoogste bestuursrechter belangrijker dan de uitbreiding van het park.
0: Robin Krebas baalt van het uiteindelijke besluit.
2: Ga je nou echt boven een schoolklas met 20 kinderen, ga je dan vliegen met een experimentele drone? Ik geloof het gewoon niet. Als je zelf zegt dat het gevaarlijk is. En nou, er is vorig jaar in een recreatiegebied een naar beneden geklapt. En dat gebeurt. Het gebeurt. Ik denk waar getest wordt, gaan dingen fout. Logisch. Dat doe je niet boven recreatiegebied. En dat snap ik niet.
3: Het betreffende terrein tussen Krachenburg en Marknesse, met zelfs een strandje en een zwemplek, is nu al volop in gebruik.
2: We zien hier een mooie draak. Die kan vuur spuwen. Die staat nu uit. Maar die gaan we in de winter lekker laten vuur spuwen. Dus ook in de winter mooi. Hier het brandpunt, een kunstwerk met een vuurplek, subverhuur, een restaurant, een overkapping. En gewoon strand waar je lekker kan recreëren.
3: En vandaag een confronterende uitspraak, hè? Van de Raad van State. Jullie camping, de uitbreiding die jullie al tijdelijk hadden, die mag niet doorgaan. Wat doet dat met je?
2: Die komt hard aan. Het is dus de uitbreiding die wij gewenst hadden, maar ook een deel van de camping die wij nu hebben is tijdelijk vergund en die loopt dus ook af. En daar moeten we ook mee stoppen. En daar balen we natuurlijk verschrikkelijk van. En volgens mij moet je toch kijken samen van wat kan er wel. De drones, daar zijn wij voor. Zeg maar, het werk wat NLR doet vinden wij heel belangrijk, daar zijn wij voor. De manier waarop, zeer kwalijk.
3: En volgens de gebroeders Krebas zal het besluit weinig verschil maken. Volgens hun blijft het namelijk onveilig om boven het gebied te vliegen. En dat leidt tot lastige situaties.
2: Dus zij moeten elke keer een risk assessment maken. Kijken of zij veilig kunnen vliegen. Volgens mij kunnen zij vaak niet vliegen. Ze hebben in al die jaren nooit contact met ons opgenomen om te kijken wat gebeurt hier nou eigenlijk. Wij hebben gewoon de hele zomer met mooi weer het strand vol gehad en honderden bezoekers gehad. Vandaag nog hadden we 210 mensen van school. Volgens mij wil je daar niet met experimentele drones boven vliegen. Want ze kunnen uit de lucht vallen. Dat is wat ze zelf zeggen. Dat gebeurt ook af en toe. En ik snap niet dat ze dat boven een recreatiegebied willen. Want het geldt voor ons, geldt voor Camping de Voors, geldt voor het Waterloopbos. Volgens mij is de plek niet geschikt.
3: Dus zou er een tussenweg mogelijk zijn? Dat jullie bijvoorbeeld zeggen, dinsdag is een dag dat wij dan dit niet opengooien. Dan kunnen ze die dag vliegen.
2: Dat hebben we geprobeerd. Maar dan krijg je vage antwoorden van juist Defensie vandaag belt, moeten we morgen kunnen vliegen. En nog meer van dat soort antwoorden waar ik niet in detail tot over zou gaan. Maar niet heel constructief over kunnen spreken.
3: En dat terwijl de partijen wel met elkaar opgescheept blijven. Want Nettel gaat echt nergens heen volgens Krebas.
1: Ik zie wel dat het iets met je doet.
2: Zeker. Het is ons levenswerk. En wij hebben hier veel eigen geld in gestopt. En we werken hier met zeer veel leuke collega's. En we hebben heel veel plannen voor de toekomst. En die worden om zeep geholpen. Op deze manier. Maar goed, nogmaals wat ik net ook zei. We zijn ondernemers, dus we maken wel weer een plan. En we gaan uiteindelijk gaan we weer vooruit.
0: We gaan het van ze horen dus, van de gebroeders Krebas.
1: Zeker.

0: Angel Eyes, wet, wet, wet. Of droog, droog, droog.
1: Ja, dat hopen we dan. Rico Schreuder van Weerplaza.
2: Hele goedemorgen. Nou, droog, droog, droog vandaag.
1: Kijk, dat, ja, is, ja, het, ja, dat ja. is de boodschap die we willen horen.
2: Ja, maar morgen is het wet, wet, wet. Dus oh. Ja, het gaat op en af de komende dagen. Het is vandaag in eerste instantie dus gewoon heerlijk weer. Volop zonneschijn. Vanmiddag krijgen we wel te maken met iets meer bewolking. We kunnen ook wat uit gaan smeren. Dan is de zon eventjes een tijdje weg, maar het blijft wel overal droog. Er waait een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. En de temperatuur die komt vanmiddag uit op maximaal 19 graden. Dus het is al met al toch een heerlijke dag vandaag.
0: Rico, wat zie je als bewolking zich gaat uitsmeren?
2: Ja, dan zie ik dus dat bewolking, je ziet normaal gesproken zie je stapelwolken.
0: Ja, ja.
2: En die gaan dus uitsmeren, dan worden het dus echt van die platte wolken.
0: Oh.
2: Dat je dus wat minder blauw eigenlijk om de wolken heen ziet. Als je dus wat stapelwolken ziet, dan blijft de zon echt wel vaak schijnen. Maar dit zijn dan echt wolken die dus wat echt gaan uitsmeren over de lucht. Ja, dan zie je de zon wat minder vaak. Dus dat gaat vanmiddag dan ook gebeuren.
1: Maar het is niet zo dat die regen produceren?
2: Nee, er komt geen regen uit in Flevoland. Waarschijnlijk wel in de kop van Noord-Holland en op Texel. Daar kan het wel wat gaan spetteren uit die bewolking. Maar in Flevoland lijkt het dus overal droog te blijven.
1: En hoe zit het vanavond, vannacht en morgen?
2: Nou, vanavond hebben we in eerste instantie nog af en toe zonneschijn. Geleidelijk aan gaat die natuurlijk al onder. En komende nacht, dan neemt de bewolking vanuit het westen toe. En in de loop van de nacht gaat er ook af en toe wat lichte regen vallen. Het eerste in het westen van de provincie. En dat trekt dan morgen overdag verder over de provincie naar het oosten. Het is morgenochtend dus bewolkt, af en toe regen. Morgenmiddag dan trekt de regen naar het oosten weg. Breekt vanuit het westen de zon weer af en toe door. Maar kan er nog wel een enkel buitje voorkomen. Het wordt morgen zo'n 20 graden. En de wind die waait uit het westen is meest matig van kracht.
1: En krijgen we ook een wisselvallig weekend?
2: Ja, we krijgen inderdaad een wisselvallig weekend. Het gaat echt op en af. Want zaterdag dan beginnen we met grijzigheid. Het is nevelig, mistig. Maar al vrij snel lijkt dat op te gaan lossen. En zaterdagmiddag dan schijnt de zon flink. Temperatuur komt uit op zo'n 22 graden. Nou, zondag krijgen we weer te maken met een storing vanuit het westen. Gaat af en toe regenen. Later breekt de zon weer eventjes door. En dan is het 21 graden. En ook na het weekend gaat het nog steeds op en af. Want maandag is weer een droge dag met geregeld zonneschijn. En dinsdag krijgen we weer te maken met enkele buien. En zo gaat het volgende week de hele week zo door. In eerste instantie is het wel 23 graden. Later in de week lijkt de temperatuur wat meer richting de 20 graden te gaan.
1: Rico Schreuder van Weerplaza, dankjewel. Vier partijen in Dronten doen vanavond een poging om opnieuw een noodopvang voor asielzoekers bij Walibi in Biddinghuizen te openen. Het gaat om D66, Pro Dronten, de ChristenUnie en Dronten Sociaal. Volgens deze partijen is de nood hoog en is het draagvlak, in tegenstelling tot wat de coalitiepartijen zeggen, nog steeds aanwezig.
0: De vier partijen hebben daarom een debat aangevraagd. Dat is vanavond. Ze willen weten van de coalitiepartijen of ze toch willen afwijken van het nee in het coalitieakkoord. Om die noodopvang te openen. Het debat is dus vanavond. Maar nu al contact met een van de hoofdrolspelers, Hans Hofmeijer-Boon, fractievoorzitter van Pro Dronten. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, de coalitiepartijen, dat zijn de VVD, Leefbaar Dronten en het CDA, die hebben dus met elkaar afgesproken. Dat gaan we niet meer doen, die noodopvang, zoals de afgelopen jaren. Hoe groot schat u uw kansen in dat het misschien toch anders wordt vanavond?
3: Nou ja, kijk, fijn dat ik te gast mocht zijn trouwens op dit tijdstip.
0: Ja, van harte.
3: Wij vinden het gebrek aan draagvlak, hè, dat de huidige coalitie die net geïnstalleerd is, als enig argument eigenlijk gebruikt voor het stoppen van de noodopvang bij het Walibi-terrein, die hebben we altijd al twijfelachtig gevonden. En eigenlijk is die twijfel bij ons alleen maar groter geworden in de maanden sinds de coalitie er zit. Dat heeft ook te maken met jullie eigen onderzoek. Er is een artikel op Omroep Flevoland verschenen en dat ging over de

0: Dat de winkeliersvereniging Zuiderzee in het centrum van Dronten juist blij was met extra klandizie. Er was een ondernemersvereniging, de Driehoek, die hetzelfde aangaf. Er zijn nul klachten binnengekomen bij het speciaal ingerichte meldpunt voor ondernemers. Nou, Dorpsbelangen Biddinghuizen heeft onderzoek gedaan, heeft heel veel inwoners gevraagd. En er waren eigenlijk geen klachten. Sterker nog, waar zij achterkwamen, is dat heel veel Biddinghuizenaren met name het juist heel erg jammer vinden dat die noodopvang niet meer terugkomt dit jaar.
1: Ja.
0: Ja, ik kan dat heel goed begrijpen.
1: Ja, maar toch, als we toch even teruggaan naar de verkiezing die is geweest natuurlijk. VVD ging van 4 naar 9 zetels. Ja, die acteerde natuurlijk flink op de noodopvang en dat ze dat niet meer wilden. Hoe moeten we dat dan verklaren?
0: Nou, het is inderdaad zo dat de VVD als enige van de partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen als verkiezingsthema eigenlijk heeft gebruikt dat ze willen stoppen met die noodopvang. En ze zijn gegroeid van 4 naar 9 zetels. En volgens mij ontkennen ze dat zelf ook niet. Je zou kunnen zeggen dat het daarmee te maken heeft. Maar daar moet je voorzichtig in zijn, hè, vind ik, in dat soort uitspraken. Maar dat geldt voor alle andere partijen niet. Het CDA heeft altijd gezegd, wij willen door met die noodopvang tot ze in de coalitie stapte. Leefbaar Dronten heeft ook nooit iets anders beweerd. Dus als je het vraagt, en dan ga ik even terug naar het begin van het gesprek, hoe groot schatten we de kansen in? Dan denk ik, als de partijen die nu in de coalitie zitten en de partijen die nu de oppositie voeren, als die goed naar hun achterban luisteren en goed naar de inwoners luisteren, wat wij wel willen doen, dan denk ik dat die kansen best wel groot zijn.
2: Ja, dus u zet eerder in op Leefbaar Dronten dat die gaan draaien en het CDA dat die gaat draaien dan de VVD.
0: Nou, ik kan me zo voorstellen, en als ik in de positie zou zitten waar de VVD nu in zit, en je hebt dit geroepen tijdens de verkiezingscampagne en je bent gegroeid, ja, dan ga je niet terug. Dat snap ik. Dan hou je je poot stijf.
2: Nee, daarom vraag ik ook naar die andere twee.
0: Ja, precies.
2: Ja, en wat zegt u dan?
0: Ja, en ik denk toch echt, hè, die hebben ook een achterban.
2: Ja.
0: Als we kijken naar wat nou de directe aanleiding is voor dit debat, actualiteitendebat, dat betekent dat er een directe aanleiding is.
2: Ja.
0: En dat is een brief van alle kerken in de gemeente Dronten. 11 kerken die oproepen aan de coalitie, ga alsjeblieft door met die noodopvang. Wij hebben de ervaring inmiddels, we hebben de mensen, we hebben de ruimte, we hebben de middelen. En we willen heel graag, dus waarom niet?
2: Ja, en dan hebben we ook nog de burgemeester.
1: Ja, want niet alleen de coalitiepartij spreekt u eigenlijk aan, maar ook de burgemeester, hè?
0: Ja, dat klopt. En dat is om twee redenen eigenlijk. De burgemeester, J.P. Gebbe, die heeft zich altijd keihard ingezet om deze opvang goed te regelen. Van het begin af aan heeft hij gezegd, we kunnen hier 3 keer per jaar kunnen we een stad bouwen voor 60.000 mensen. Dan kunnen we ook wel een dorp bouwen voor 1250 mensen. Daar heeft hij van het begin af aan gezegd. Vond ik een hele mooie uitspraak. En hij is op dit moment, hij is natuurlijk de ervaringsdeskundige bestuurder op dit gebied. Hij heeft natuurlijk aangegeven in de media en ook naar buiten toe zich te schikken naar de coalitieafspraken. Nou, ik vind ook dat hij dat hoort te doen. Maar hij is de ervaringsdeskundige bestuurder en hij is ook de bestuurder, dat is de tweede reden, die veiligheid in zijn portefeuille heeft.
2: Mm-hmm.
0: Dus als er iets de afgelopen jaren is gebeurd op het gebied van veiligheid, criminaliteit, overlast, dan is hij degene die daarvan weet en die ons daar vanavond, als wij de vragen over hebben, antwoord op kan geven.
2: Ja. Nou, dan wachten we dat af met z'n allen. Dank voor deze vooruitblik, Hans Hofmeijerboom van Pro Dronten.
1: Dan tijd voor de berichten buiten de provincie. De Nederlandse kunstenaar Ralf Nauta verzorgde gisteravond een spectaculaire droneshow in New York. Ten nagedachtenis aan de slachtoffers van de aanslagen op 11 september 2001 vormde hij met 2977, ja, ik schrik gewoon van het aantal drones, de Twin Towers in de lucht. En dat aantal drones is niet willekeurig gekozen, want elke drone die stond namelijk symbool voor 1 slachtoffer. De kunstenaar vertelt hoe de Amerikanen bij hem uitkwamen.
3: Er is eigenlijk een idee ontstaan vanuit werk wat we eerder gevlogen hebben. We hebben in het verleden architectuur afgevlogen met het gebruik van die lichtdrones. Dus dan moet je denken aan het Colosseum, waar dan normaal dat bekende gat in zit. En dan dat opgevuld met licht, zodat je de architectuur ziet zoals het ooit gebouwd is.
1: Morgen is het exact 25 jaar geleden dat in New York, Washington DC en Pennsylvania bijna 3000 mensen om het leven kwamen door de terroristische aanslag.
2: Jonge kalfjes moeten op weg van Ierland naar Nederland beter worden verzorgd. De NVWA, de Voedsel- en Warenautoriteit, geeft vervoerders een jaar de tijd om zich aan de regels te houden. En anders komen er boetes. Zo krijgen de dieren tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken. Ze moeten daarbij ook geholpen worden, zegt de NVWA.
4: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echte voeding krijgen die ze nodig hebben.
2: Nou, eerder gaf de sector zelf al aan dit jaar te willen stoppen met de transporten uit Ierland vanwege dierenleed onderweg. Maar uit onderzoek bleek eerder dit jaar dat de transporten nog altijd doorgaan.
1: De bibliotheek heeft meer jongvolwassen leden. Het aantal leden in de leeftijd van 18 tot 30 jaar is vorig jaar met ruim een 50 gegroeid. De stijging is deels te verklaren doordat driekwart van de bibliotheken korting geeft of gratis abonnementen aanbiedt aan mensen boven de 18. Toch is dat niet de enige oorzaak van de stijging, zegt de directeur van de KB Nationale Bibliotheek.
5: Bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken, om wat te leren, om een gesprek bij te wonen. En dat bij elkaar maakt dat er ook zoveel belangstelling voor is. En dat is ook heel erg relevant.
1: Ja, bibliotheken vervullen ook steeds meer in toenemende mate een maatschappelijke rol. Zo zijn er in veel vestigingen informatiepunten waar mensen terecht kunnen met vragen over bijvoorbeeld de digitale overheid.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
4: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
3: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
4: De olifanten van Botswana? NRV.
3: Of luipaarden in Sri Lanka?
4: NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: De uitbreiding van recreatiepark Nettel in Krachenburg gaat niet door, heeft de Raad van State bepaald. Die zegt dat de buren mogen uitbreiden en dat is het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Die vliegt daar met militaire drones en dat gaat niet samen met een groter recreatieterrein. Je hoort de reactie van een van de eigenaren, Robin Krebas.
9: Die komt hard aan. Het is dus de uitbreiding die wij gewenst hadden, maar ook een deel van de camping die wij nu hebben is tijdelijk vergund en die loopt dus ook af. En daar moeten we ook mee stoppen. En daar balen we natuurlijk verschrikkelijk van.
8: Maar de gebroeders Krebas geven de strijd niet op. De provincie Flevoland was tegen de uitbreiding. De gemeente Noord-Oostpolder steunde de plannen van Nettel juist. 71 mensen willen wethouder worden in Zeewolde. Zoveel brieven zijn er binnengekomen op de vacature voor wethouder. Het gaat om 56 mannen en 15 vrouwen. Een mooi getal, vindt fractievoorzitter Tom Sonneveld van Leefbaar Zeewolde.
10: Ik ben eigenlijk wel trots en tevreden. Want ik wist wel dat Zeewolde goed in de markt lag. Dat hebben we gezien bij de procedure voor de burgemeester. Hadden we ook relatief veel reacties. Maar 71 is echt uitzonderlijk veel.
8: Volgende week zijn er gesprekken met de sollicitanten. En 1 oktober staat de installatie gepland. Studenten van het ROC kunnen straks stage lopen en werken op Lelystad Airport. De luchthaven heeft daarover afspraken gemaakt. Het gaat onder meer om opleidingen voor luchtvaartdienstverlening, beveiliging, hospitality en toerisme. Studenten kunnen tijdens een opleiding meteen praktijkervaring opdoen. De fontein op het Kerkplein in Zeewolde blijft voorlopig uitstaan. Reparatie zou 3,5 ton kosten. Laat de BMW weten na vragen van Zeewolde Liberaal. De fontein is al 4 jaar stuk. Meer nieuws op Omroep Flevoland. En bij omroepflevoland.nl/wakker vind je de podcast van vanochtend.
11: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar waren het er ook al meer, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. President Trump belooft elke Amerikaan $5000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er niet goed voor. Trump zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, meldt klimaatdienst Copernicus. Het gemiddelde van dag en nacht was 16,96 graden en daarmee werd het record uit juli 2023 geëvenaard.
12: Goedemorgen. Het weer in Flevoland. Het is vandaag droog en er zijn in eerste instantie flinke zonnige perioden. Vanmiddag trekken ook wat wolkenvelden voorbij, maar ook dan blijft het droog en er waait een zwakke tot hooguit matige zuidwestelijke wind. De temperatuur die komt uit op maximaal 20 graden. Vanavond schijnt nog even de zon, komende nacht neemt geleidelijk aan de bewolking toe en de temperatuur die daalt naar 11 graden. Tegen de ochtend valt in het westen van de provincie al wat lichte regen. Morgenochtend is het dan overal bewolkt en valt af en toe wat lichte regen en motregen. Maar morgenmiddag trekt de regen naar het oosten weg. Kan er nog wel een enkele bui voorkomen, maar breekt ook zo nu en dan de zon door. De wind die waait morgen uit het westen is meest matig van kracht en de temperatuur die komt uit op maximaal 20 graden.
13: Dankjewel, dan de ANWB Verkeersinformatie. Twee vertragingen in onze regio. Te beginnen op de A27, Almere-Gorkum bij Beeld, tussen Beeldhoven en knooppunt Rijnsweerd. Doe je er 5 minuten langer over. En op de N50 staat ook nog een vertraging, Emmeloord-Zwolle. Tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek, 10 minuten vertraging. Ook nog 2 flitsers gemeld op de A27. Onder andere Hilversum-Almere bij Almere, hectometerpaal 108,3. En op de N351 bij Luttelgeest bij hectometerpaal 44,2. Zometeen in Flevoland is wakker. Ja, de vierde wethouder van Zeewolde. Wie wordt dat nou? Dat hoor je straks.
14: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Cliff, ja, die deed ook een beetje aan disco. Onder meer met dit nummer We Don't Talk Anymore.
1: De vacature voor een vierde wethouder in Zeewolde heeft 71 reacties opgeleverd. Dat zijn onder andere 56 mannen en 15 vrouwen. De nieuwe coalitie besloot na de collegevorming in juli een partijloze wethouder aan te trekken die volgens de sollicitatiecommissie een verbindend en daadkrachtig persoon moet zijn die het coalitieakkoord ondersteunt.
0: Tom Zonneveld, fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde, die zit in de selectiecommissie.
2: We waren eigenlijk wel trots en tevreden. Want ik wist wel dat Zeewolde goed in de markt lag. Dat hebben we gezien bij de procedure voor de burgemeester. Daar hadden we ook relatief veel reacties. Maar 71 is echt uitzonderlijk veel.
3: Gebruikelijk is dat wethouders worden gezocht binnen de politieke partijen die een coalitie vormen. Maar steeds vaker zoeken gemeenten iemand van buiten de lokale politiek en de eigen gemeente. Meestal via een gespecialiseerd bureau. Maar Zeewolde koos voor een brede wervingscampagne online. Op LinkedIn schrijft burgemeester Harmsma: wie komt er naast mij in het college zitten? Gemeente Zeewolde groeit hard en staat voor prachtige en stevige opgaven. Er hoort een sterk bestuur bij. Daarom zoeken we een nieuwe wethouder, verbindend, daadkrachtig en met zin om echt verschil te maken in Zeewolde. Wat voor mensen hebben gereageerd?
2: Mensen van binnen Zeewolde, van buiten Zeewolde, met politieke ervaring, zonder politieke ervaring. Bestuurlijke ervaring, maar ook zonder bestuurlijke ervaring, maar die andere kwaliteiten meenemen. Het is echt een heel divers palet.
3: En er liggen aardig wat dossiers te wachten op de nieuwe wethouder.
2: Ja, het is een heel lijstje. In ieder geval de belangrijkste zijn democratische vernieuwing, Lelystad Airport, de belangen behartigen daarvoor. Biodiversiteit zit erbij, afval zit erbij en zo zijn er nog een aantal dossiers.
3: Je zou kunnen denken, waren er binnen de politieke partij die de coalitie vormen geen capabele mensen?
2: Nou, dat zeker niet. Nee, wat het vooral is, is dat we ook in het verlengde van de nieuwe bestuurscultuur ook willen zorgen dat we eigenlijk raad en college, maar ook college onderling, dat we dat wat vernieuwen. En dan kan iemand van buiten kan daar een bijdrage aan leveren.
3: Ja, dus inderdaad een nieuw elan, zeg maar, in Zeewolde.
2: Precies. Iemand die af en toe zelf met een frisse blik tegen iemand kan zeggen van waarom doen jullie dat eigenlijk zo?
3: En is er al een woning beschikbaar trouwens?
2: Nee, er is nog geen woning beschikbaar. Maar goed, het hangt natuurlijk ook helemaal van af welke kandidaat het wordt. Hè. Dus daar valt nog niet zoveel over te zeggen. Als die kandidaat al in Zeewolde woont, dan is het natuurlijk makkelijk.
3: Precies. Nou ja, en dan gaat nu de procedure verder. Hoe gaat het verder lopen?
2: De volgende stap is dat we dinsdag de gesprekken gaan met geselecteerde kandidaten. En dan is het streven om 1 oktober in de gewone raadsvergadering de benoeming van de wethouder door de raad te laten gaan.
1: Tom Zonneveld was dat van Leefbaar Zeewolde in een bijdrage van verslaggever Rocher Danken.

Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.

0: hommage aan de helden van toen door de Pasadena's. Wat hebben we gisteravond gemist op Radio en TV?
1: In Nieuwsuur aandacht voor de arrestatie van de grootste bankier van de onderwereld, Sate Paak genoemd. Die bijnaam heeft hij te danken aan het feit dat hij uit Pakistan komt. En hij werd opgepakt bij een grote internationale politieactie in Dubai. Sate Paak zou gelinkt zijn aan bekende criminelen, zei misdaadjournalist Jelle Tieleman van het AD.
2: Het belang van zijn arrestatie valt niet te onderschatten. Het is iemand die eigenlijk voorkomt in tal van grote dossiers. Denk bijvoorbeeld aan Bollejos Leidekkers, de meest gezochte crimineel van Nederland. Daar heeft de opsporing ontzettend veel aanwijzingen dat heel veel van zijn vermogen via deze Sate Paak over de wereld is gestuurd. Er zijn aanwijzingen dat een aantal familieleden van Ridwan Taghi met hem zaken hebben gedaan.
1: Tieleman legde ook uit hoe hij gearresteerd kon worden.
2: Het ontsleutelen van berichtendiensten zoals EncroChat en SkySCC is echt een hele belangrijke stap geweest in uiteindelijk ook het arresteren van figuren als Sate Paak. Waarom? Zij hebben eigenlijk al hun communicatie toevertrouwd aan die systemen. Nou, die systemen zijn gekraakt. De opsporing heeft miljoenen, zo niet miljarden van die berichten kunnen ontsleutelen. En daarmee ook eigenlijk inzicht gekregen in hoe dit systeem werkt. Wie zijn nou de belangrijkste spelers in dit circuit? En heeft daar actie op kunnen ondernemen.
0: In Drugsdelta, dat is een documentaire serie over de internationale drugshandel en de impact daarvan op de maatschappij. Nou, in dat programma dus ging het over crystal meth. Steeds vaker worden laboratoria ontdekt in Nederland en België, waar met behulp van Mexicanen de harddrug wordt geproduceerd. Ontdekking van die labs gebeurt meestal toevallig, vertelt Freek Pecht. Hij is coördinator synthetische drugs bij de politie Zeeland-West-Brabant.
3: Mijn collega's die kwamen met een kleine politieboot. Die kwamen hier de haven in en zij wilden hier in de middag even gaan lunchen. En op het moment dat zij dus over een boot heen liepen, roken zij een hele penetrante geur van chemische hennep.
4: Het is puur toeval.
3: Dat was echt puur toeval. De twee politieagenten zijn dat ruim ingelopen. Ze zijn die ruimte ingegaan waar die isolatiepanelen voor stonden. En toen zagen ze eigenlijk een heterdaadsituatie. En daar waren drie Mexicanen op dat moment dus bezig met het maken van crystal meth.
0: En die Mexicanen komen meestal uit de provincie Sinaloa. Arthur de Bruyne, Latijns-Amerika-journalist, legt uit waarom.
5: Wat er is gebeurd in Sinaloa de voorbije jaren, daar is zoveel crystal meth gemaakt dat die prijzen een beetje zijn ingezakt. In Nederland kunnen ze een aantal weken verdienen wat ze in Mexico misschien een aantal jaar zouden verdienen. Dus al met al is het risico wel waar om naar Nederland te gaan.
0: Ja, het is donderdag. Heb je altijd nieuwe films in de bioscoop? Daar heb jij nieuws over.
1: Waaronder de film Pressure. Mm-hmm. Het is een film die gaat over de meteorologen die D-Day, vanuit de Tweede Wereldoorlog natuurlijk, tot een succes maakte. In Met het oog op morgen vertelde weerman Peter Kuipers-Munneke over het belang van het weer bij D-Day.
6: Het belangrijkste was dat het springtij moest zijn, omdat dan het water zo hoog staat dat de amfibische voertuigen zo ver mogelijk het strand op konden rijden, zodat het stuk dat de geallieerde soldaten moesten overbruggen naar de duinen zo kort mogelijk was. Tweede ding is dat als het springtij is, is het altijd of nieuwe maan of volle maan. En de geplande datum van D-Day zou het volle maan zijn. En als het dan onbewolkt is, dan heb je ook 's nachts extra goed zicht voor de vliegtuigen en voor de parachutisten die moesten landen.
1: Ja, en nauwkeurige weerkaarten waren dan ook essentieel.
6: De geallieerden hadden echt een voorsprong, want die konden kijken naar plekken op de wereld waar de Duitsers niet bij konden. En als je dan ook, dat is later gedaan, een vergelijking maakt tussen de weerkaarten die de Engelsen hebben getekend en de Duitsers op diezelfde dagen, ja, dan zie je dat de Engelsen gewoon veel en veel beter waren, veel nauwkeuriger.
1: Was dus gisteravond op radio en tv.
0: Ja, en dit was ook Flevoland is wakker voor deze donderdag. Morgen is er weer een aflevering, gewoon weer tussen 6 en 9, net als elke werkdag. En Roy zit al een beetje te wippen en op hete kolen met sportschoenen aan, want jij gaat iets sportiefs doen vanmiddag. Wil je dat met ons delen?
1: Ja, ik ga meedoen aan de business relay van de Challenge Almere Amsterdam.
0: Je gaat naar Almere dus?
1: Ja, ja.
0: En mag je dan ook echt op het parcours waar zaterdag de grote helden...
1: Ja, maar wel het verkorte parcours hoor. Dus,
0: ja, nee, maar wel echt daar.
1: Het is daar.
0: Dus Weerwater en noem maar op.
1: Ja, zeker. Ja,
0: oh.
1: Ja, 400 meter door het weerwater heen. Nou, dat moet wel goed komen.
0: Ja?
1: 9 kilometer fietsen dan. Dus dat moet ook wel goed komen.
0: Dan heb je die wissel.
1: Daar heb je die wissel.
0: Heb je dat geoefend?
1: Thuis heb ik wel geoefend.
0: Heb je een speciaal pak dat snel uit kan?
1: Gewoon een tri-suit noem je dat.
0: Oh ja, een tri-suit. Dus, ja. Zijn duur, hè?
1: Ja, maar ik heb eentje van een paar tientjes
0: kunnen. Oh, echt? Ja,
1: het is goed hoor. Nee, ik vind het heel leuk, maar het is, ik vind het leuk om een keer te doen. Maar
0: heb je een mooie fiets?
1: Ook prima.
0: Ook prima.
1: Maar niet
0: ook
1: heel
0: van
1: duur.
0: Marktplaats? Ook.
1: Nee, ja, ook van Marktplaats, ja. Nou, het is met collega's, dus het is meer ook een beetje voor de gezelligheid.
0: En waar zie je het meest tegenop?
1: Het zwemmen.
0: Het zwemmen?
1: Ja, maar dat is als eerste. Dus okay, dat
0: ja,
1: is
0: dan
1: op
0: heb
1: zich...
0: je dat maar gehad.
1: Ja, en het hardlopen is helemaal mijn ding. Dat is aan het einde. Oh, dus dan ga ik kracht zetten.
0: Dan ga je knallen en we horen van de tijden. Veel succes.
1: Dank je.
0: Ik blijf nog een uurtje zitten voor Flevoland Muziekland.

0: Dit is Flevoland.
1: Mensen van binnen Zeewolde, van buiten Zeewolde, met politieke ervaring, zonder politieke ervaring, die andere kwaliteiten meenemen. Het is echt een heel divers palet.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ga je nou echt boven een schoolklas met 20 kinderen, ga je daar vliegen met een experimentele drone? Ik geloof het gewoon niet.
0: En dit is ook Flevoland.
3: De verkeersmaatregelen, die kosten wel heel veel geld.
4: Ja, het afsluiten van de weg, het plaatsen van de borden, dat moet u zelf betalen. Dat betaalt niet de provincie.
3: Nee, de provincie doet dat niet. De provincie faciliteert ons eigenlijk, maar zegt wel, dit zijn de spelregels, hier moet je aan houden.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
8: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Kijk voor details op flevopenningen.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Netto in Krachenburg mag niet uitbreiden van de Raad van State. En ruim 70 sollicitanten voor de vacature van wethouder in Zeewolde. Meer nieuws in het bulletin van 9:30.
10: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 9 uur.
11: Door Al Wegens met het NOS-journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijk gevaar op het spoor komen, zoals spionagedrones. Het toestel, de Saab Global Eye, kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. Nu gebeurt dat nog in samenwerking met andere NAVO-landen, maar de AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO worden gezien als verouderd. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van kalfjes. De dieren krijgen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De vervoerders krijgen een jaar de tijd om de werkwijze aan te passen. Staatssecretaris Erkens zegt dat het kabinet zich ook blijft inzetten om de Europese regels aan te passen.
12: Nederland is wel een belangrijke speler in de kalversector in Europa. Dus we hebben best wel een rol waar andere landen heen kijken. En we houden wel de Europese inzet om de regels in Europa aangepast te krijgen. Want als je alleen als Nederland de regels aanpast en de dieren gaan naar een andere locatie, dan schiet je op de korte termijn ook weinig op.
11: President Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Trump zei er niet bij waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Volgens de Vereniging van Openbare Bibliotheken doen bibliotheken veel om jonger publiek te trekken.
13: Dat kunnen leesclubs zijn, dat kunnen gesprekken zijn over young adult. Dat kan het aanpassen van de collectie zijn. Je ziet bijvoorbeeld steeds meer manga-collectie ook bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld avonden met schrijvers bezoeken.
11: Ook geven bibliotheken korting of gratis abonnementen aan mensen boven de 18. Het weer geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel droog. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
9: Dank, Dorald. 1 file van de ANWB. A27 heb ik voor je. Almere-Gorkum tussen Hilversum en Knopend Lunette 10 minuten. Fijn om te zeggen dat er geen file meer staat richting Nijkerk, nu de Hardenbergbrug weer open is. Flitsers op de 27, Hilversum-Almere bij 108,3. Op de N351 bij Luttelgeest 44,2 en de N50 bij Ens 262,7. En die laatste is voor de vrachtwagens. Zometeen een mooie duet tussen een drummer en een zanger.
14: Welkom bij Nexadental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalweg 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Je kiest niet voor STAR, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Flevoland Muziekland. Met Leo Schouwenaar.

even een beetje rustiger tussendoor van Douwe Bob. Dat is ook mooi, Note to Self. Maar we begonnen met Easy Lover van drummer Phil Collins. En de zanger was Philip Bailey natuurlijk. Goedemorgen, welkom bij Flevoland Muziekland. En jij mag ook een bijdrage leveren als je een verzoekje wilt aanvragen. Dat kan dan natuurlijk via het bekende WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. 0320 28 50 50, zet hem in je telefoon. Kun je een berichtje sturen, bijvoorbeeld als je onderweg nieuws tegenkomt. Ja, dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Over nieuws gesproken, we hadden vanochtend een verhaal over sollicitatie die loopt. Het is gesloten, maar er zijn 70 belangstellenden om wethouder te worden in Zeewolde. En als het goed is...

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van

In de jaren 80 had je het producers duo Stock, Aitken en Waterman. Die hadden een heleboel artiesten onder zich. Banana en Madonna Summer, noem het allemaal maar op. En Jason Donovan, die hoorde er ook bij. En je hoorde van hem Too Many Broken Hearts in the World. We gaan even het spelletje Kiek de Kiekendief spelen. Kiek is op stap geweest samen met de scootmobiel Vierdaagse. En daar rijden ze door het park. De zon die schijnt er uitbundig bij. Er staan bomen, er staan rondom het park staan heggen. En daar omheen weer auto's geparkeerd. Het gras is kort geknipt, maar nog niet door gelukkig. Nou, dat scheelt dan in ieder geval weer. En ja, daar rijdt iedereen gezellig met zijn scootmobiel een rondje voor de Vierdaagse. Maar ja, wat is het verschil tussen de linker en de rechterfoto? Zit het in de scootmobiel? Zit het in de mandjes? Zit het in de bomen? Zit het in het gras? Zit het in de banden? Nou, ga maar eens goed kijken. Komende minuten is hij te zien op tv en ook op omroepflevoland.nl/kiek. En op de radio hebben we Django Wagner.

zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat!
1: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Mama!
3: Kijk nou, je zit naast papa.
1: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn. Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: In Enns kan de bouw van een nieuw zorgcomplex met woningen doorgaan. De Raad van State heeft daar groen licht voor gegeven. Op het oude sportterrein aan de Drietorensweg komen 26 zorgwoningen voor ouderen met dementie. Omwonenden wilden de nieuwbouw tegenhouden. Ze waren bang voor extra verkeer en te weinig parkeerplaatsen. Studenten van het ROC kunnen straks stage lopen en werken op Lelystad Airport. De luchthaven heeft daarover afspraken gemaakt. Het gaat onder meer om opleidingen voor luchtvaart, dienstverlening, beveiliging, hospitality en toerisme. Studenten kunnen tijdens hun opleiding meteen praktijkervaring opdoen. De fontein op het kerkplein in Zeewolde blijft voorlopig uit. De reparatie zou 3,5 ton kosten. Dat laat de BMW weten na vragen van Zeewolde Liberaal. De fontein is al 4 jaar stuk.
7: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijk gevaar op het spoor komen, zoals spionagedrones. Het toestel, de Saab Global Eye, kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar waren het er ook al meer, waardoor de spoorbeheerder toen een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, meldt klimaatdienst Copernicus. Het gemiddelde van dag en nacht was 16,96 graden. Daarmee werd het record uit juli 2023 geëvenaard.
8: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is vandaag droog en er zijn in eerste instantie flinke zonnige perioden. Vanmiddag trekken ook wat wolkenvelden voorbij, maar ook dan blijft het droog en er waait een zwakke tot hooguit matige zuidwestelijke wind. De temperatuur die komt uit op maximaal 20 graden. Vanavond schijnt nog even de zon, komende nacht neemt geleidelijk aan de bewolking toe en de temperatuur die daalt naar 11 graden. Tegen de ochtend valt in het westen van de provincie al wat lichte regen. Morgenochtend is het een overal bewolkt en valt af en toe wat lichte regen en motregen. Maar morgenmiddag trekt de regen naar het oosten weg. Kan er nog wel een enkele bui voorkomen, maar breekt ook zo nu en dan de zon door. De wind die waait morgen uit het westen is meest matig van kracht en de temperatuur die komt uit op maximaal 20 graden.
6: Dankjewel Rico. Flitsers op de A27, Almere Hilversum bij 108,2. Luttelgeest op de N351 in beide richtingen bij 44,2. Ens de N50 natuurlijk, 262,6 en 264,4 wordt die ook gemeld. Maar ik denk dat gewoon dat vrachtwagending, weet je wel. Een hoge ring in Almere in beide richtingen bij 2,4. Flevoland Muziekland dendert door met 3 broers uit Australië.
9: Goedemorgen.

0: Freddy Pieter wil ik ook van Eros Ramazzotti.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar
0: 2001, ja, 25 jaar geleden. En dan precies dezelfde week, week 37. En het waren de topdagen van J-Lo, mochten we toen al zeggen. Jennifer Lopez stond maar liefst met 2 platen in de Nederlandse hitparade. Maar die ga ik niet draaien. Nee. En Arnoud over een uurtje ook niet. Want hij kiest voor een zanger naar wie een academie is genoemd. Nou, dat hoor je straks. Ik kies voor een van de leden van Take That, die toen solo was gegaan. Ja, hij had toen al een 25 jaar geleden een uiterst succesvolle solo carrière. En die gaat maar door en die gaat maar door.
1: Muziekland. Terug naar
0: 2001. Hier is Robbie Williams.

van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

5, Mark Smith, Niall Horan. En daarvoor natuurlijk Robbie Williams en Roto Mendeley. Ik geef wat complimentjes uitdelen aan heel knappe luisteraars die nu al hebben gezien wat er veranderd is op de foto's van Kiek de Kiekendief. Jan uit Zweden weet het al, Gerrit van Urk weet het al. En ook Yvonne uit Toronto. Knappe koppen allemaal. Maar voor de mensen die het nog niet hebben gezien, er staat nu een foto op omroepflevoland.nl/kiek. Daar kun je kijken tot 11 uur. Hij is ook op televisie nu. Als je radio luistert via de televisie, dan kun je zien dat een aantal mensen in een zonnig park meedoet aan de scootvierdaagse. Ze rijden daar langs het geschoren gras, mag ik wel zeggen. Rondom het park staan struiken en daaromheen staan de auto's van de wijk geparkeerd. Zie jij het verschil tussen de linker en de rechterfoto? Nou, dan mag je bellen 0320-28-50-50. Of even door op omroepflevoland.nl/kiek. Kun je de hele boel zelf invullen. Doe het dan wel voor 11 uur, want dan wordt een goede oplossing gepubliceerd. En gaan we winnaars bellen in het radioprogramma Herberg Flevoland. Over die herberg gesproken, een van de medepresentatoren is Arno Ploeket. Die komt zo al om 10 uur voor het tweede uurtje Flevoland Muziekland. Ik ga eruit met Madonna, Into the Groove en de vakantiehit van de 3J's. Je zit in mijn hoofd.

0: Dit is Flevoland.
1: Mensen van binnen Zeewolde, van buiten Zeewolde, met politieke ervaring, zonder politieke ervaring, die andere kwaliteiten meenemen. Het is echt een heel divers palet.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ga je nou echt boven een schoolklas met 20 kinderen, ga je daar vliegen met een experimentele drone? Ik geloof het gewoon niet.
0: En dit is ook Flevoland.
3: De verkeersmaatregelen, die kosten wel heel veel geld.
4: Ja, het afsluiten van de weg, het plaatsen van de borden, dat moet u zelf betalen. Dat betaalt niet de provincie.
3: Nee, de provincie doet dat niet. De provincie faciliteert ons eigenlijk, maar zegt wel, dit zijn de spelregels, hier moet je aan houden.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
8: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
9: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Flevoland Werkt en de coöperatieve Rabobank.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: GGD Urkna, Oude Rabo en 26 nieuwe woningen erbij in Enns, speciaal voor ouderen met dementie.
11: Met een dikkertje.
12: Dit is het nieuws op Urk FM.
13: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig om sneller vijandelijke toestellen op het spoor te komen, zoals spionagedrones. De Saab Global Eye kan op grote hoogte over lange afstanden land, zee en lucht in de gaten houden. Nu maakt Nederland nog gebruik van AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO, maar volgens Defensie zijn die verouderd. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. Het IMF wilde een Portugees benoemen als hoofdeconoom, maar zag ervan af omdat hij vorig jaar had gewaarschuwd voor de gevolgen van de Amerikaanse importheffingen. In plaats van de Portugees werd daarom een Brits-Argentijnse econoom voorgedragen die Trumps handelsbeleid minder had bekritiseerd. Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Of zo'n uitkering wettelijk wel mag, is niet duidelijk. Sommige commentatoren spreken van omkoping. De Oekraïnse president Zelensky is dinsdag later dan gepland in Noorwegen aangekomen door een dreigende droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië naar Noorwegen om de uitvaart van koning Harald bij te wonen. Maar het Moldavische luchtruim ging dicht omdat er een Russische drone in aantocht was. Mogelijk had die Zelensky's vliegtuig als doelwit. De drone ontplofte uiteindelijk 160 kilometer verderop. Daarna kon Zelensky alsnog naar Noorwegen vliegen. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: microfoons staan wel uit, maar VCA veder niet, zegt hij.
1: Ja, maar... Nou. Oh, wacht even. De VCA zit natuurlijk... Hoe kunnen wij dan...
2: Elkaar wel horen.
0: Ik heb geen...

die alles wist van kaarten, die het deed voor zijn beroep. We konden geen van beiden slapen en zaten zomaar wat te kijken. Tot hij begon te praten zonder dat ik hem iets vroeg. Hij zei kaarten.

0: Oké, we zijn er dus net achter gekomen dat je ons de hele uitzending niet hebt gehoord. En alleen muziek en achtergrondmuziekjes. Dus voor degene die zijn cassettebandje klaar gaat staan, die heeft dus onze achtergrondmuziekjes kunnen opnemen.
1: Nou, wat fijn. Ja.
0: Dan kunnen we nou gaan kiezen. We gaan het eerste uur gewoon overnieuw doen straks. Of we gaan verder met de tweede uur.
2: We gaan gewoon verder met de tweede uur.
1: We kunnen gewoon het eerste en tweede uur bij elkaar 1 uur douwen.
0: Ik heb wel in ieder geval hele leuke one-liners namelijk staan. Dus die wou ik dan het tweede uur wel gaan doen.
2: Dat is prima.
1: Maar met de muziek en al die blokjes.
0: Ja, daarom. Dan gaan we gewoon even een beetje knippen, plakken hoe en wat. Dat heb je met zo'n nieuwe mengtafel, hè. Dan moet je gewoon even een beetje pielen soms. Dus, is het even een achtergrondmuziekje?
3: Jolanda is zeker aan het leven.
0: Wat zegt ze?
1: Wij hebben de eerste uur helemaal, of de eerste drie kwartier helemaal niks gehoord. Niemand niks.
0: Niemand heeft iets gehoord.
1: Geen nieuwtjes, geen kwinkslagen.
0: Nee, geen grappen, niks nadenoppers. Nee. Dus.
1: Goed zo.
3: Nou, eerste uur zit er weer.
0: We zijn er. Ja, het eerste uur zit er alweer op. Dus jullie hadden lekker een daar al zoveel luisteraars.
2: Ja.
0: Dat verklaart een hoop. Heel veel dus. Nou, dit was de eerste uur. We hebben wel leuke muziek gehad. Leuke achtergrondmuziek heb je naar kunnen luisteren.
2: Ja,
0: Elk nadeel heeft zijn voordeel. En je gaat het pas zien als je het door hebt. Dus dat zo in donder. Nou, hè? Fijn. Nou,
1: ik hoop dat de mensen na dit 41 uur wel blijven hangen. Ook voor het tweede uur.
0: Dat weet ik niet.
1: Misschien dat
3: misschien hebben ze extra energie gekregen.
1: Ja, Jordi heeft nieuws over de camping. Dus mensen blijven vooral hangen. Ja, je hebt geen nieuws, maar ik zeg gewoon dat je nieuws hebt, zeg maar. Hè?
0: Ja, het was heel leuk wat je allemaal verteld hebt. Want we hebben op de grond gelegen van het lachen, joh.
1: Het eerste uur, hè? Ja,
0: dat was fantastisch. Dat hebben al die mensen nu gemist.
3: Het was het roddeluurtje. Niemand hoorde wat ik
0: zei. Nee, daarom. We konden nou gewoon, als het ware, gewoon...
1: Spreek je een keer vrijheid in de microfoon en zijn we uit de lucht. Hoe is het mogelijk? Ja.
0: We konden een keer vieze dingen zeggen.
3: Alleen op de stream niet.
0: Nee, overal dus. Want je hebt waarschijnlijk wel muziek.
3: Die wel.
0: Ook de spraak.
3: Ja.
0: Bijzonder. Heel bijzonder.
1: Ik heb maar één.
0: Dan moet even waarschijnlijk Jan Hendrik even een gaan pielen. Waarschijnlijk aan de kabels of zo. Goed. Wij gaan...
1: Ik heb nu een oor.
0: Naar Guus Meeuwpis luisteren. Met dat komt door jou.
1: Ja, dat komt wat. Ja.
0: Even aandraaien. En er is net een...
1: Iets meer balansen nog. Oh, ik dacht, ja, de R's aan het draaien. Nee.
0: Nou, goed, wij gaan even nog problemen oplossen. We zijn na het nieuws bij jullie terug.
3: Dat komt door jou, toch?
0: Ja, dat komt door mij meestal. Ik ben meestal degene die aan de knoppen zit en alles fout doet. Dus daar ga ik ook gewoon volledig nat in. Soms zit het mee, soms zit het tegen. Daar hebben we zo meteen trouwens die van René Kars. Dus dat is wel leuk bedacht van je, Jan Hendrik, dat je die erin gestopt hebt.
2: Ja, ja.
0: Of je het zag aankomen. Oh, we kunnen ook natuurlijk het gampje weer aanzetten.
2: Ja,
0: hè? Deze doet het ook, hè? Ja, die doet het wel dan gewoon. Goed, tot straks allemaal.
3: Ja. We moeten de ene microfoon nog uit. Hallo, ik kom mezelf nog.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier aan het begin van haar verhoor bij de enquêtecommissie Corona. Schreier was tijdens de pandemie hoofd algemene infectieziektebestrijding van de GGD Amsterdam en ze werd lid van het Outbreak Management Team. Volgens Schreier waren de GGD's niet goed uitgerust. Er moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Bovendien was preventie volgens haar altijd al een sluitpost op de begroting. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden nog vermist. Ruim 40 passagiers zijn tot nu toe gered. Vanwege de sterke stroming en slecht weer verloopt de reddingsoperatie moeizaam, zegt de kustwacht. De veerboot was onderweg van hoofdstad Manila naar Coron in het westen van de Filipijnen toen brand uitbrak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vliegtuig waarmee de Oekraïense president Zelensky dinsdag naar Noorwegen vloog was mogelijk doelwit van een Russische droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië, maar dat land sloot het luchtruim toen er een Russische drone in aantocht was. Toen het gevaar was geweken, kon Zelensky alsnog verder vliegen om bij de uitvaart te zijn van koning Harald. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht en nam het aantal bibliotheken toe. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en zo 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ik zat te denken in plaats van nu het weer te doen.
1: Ja.
0: Nu is het droog. Morgen hebben we weer. Vrijdag hebben we weer. Zaterdag hebben we alweer weer. En zondag ook.
1: Nou.
0: Welkom in het tweede uur van Hollands Glory. We gaan beginnen met de one-liners.
1: Ja.
0: Daar komt hij. In de Urken podcast. De vinger op de zere plek. Albert vroeg of de vinger eruit kon. Het gesprek ging behoorlijk diep. Advies werd gegeven om voor de tijd wel de handen en de vingers goed te wassen. Coniferen aan de trintel vat een vlam. Wie maandag over de lucht van Urk keek, zag dat het op de trintel behoorlijk flink aan toe ging. Er stonden coniferen in de brand. De tuinslang van de buren was niet lang genoeg, kon er net niet bij. Het was voor de kinderen van de nabijgelegen school, die werden met een warm onthaal ontvangen.
1: Jongen.
0: Bij de Urkensluis worden palen de grond ingetrild. Vele klaagden over dat het behoorlijk doortrilt in de huizen. Maar een aantal buurvrouwen vonden dat niet erg.
1: Snaapje.
0: De gemeente Urk blijft ineens ruim 4 miljoen euro tekort komen. 4 miljoen. Ze hebben inmiddels uitgezocht waar het geld gebleven is. Emlord heeft het in ieder geval niet. Leerlingen van de Driemast hebben een wasstraat voor rollators, rolstoelen en scootmobielen gehouden. Een groot succes. Alleen een van ouderen was teleurgesteld. Die zat al 20 minuten te wachten in zijn Opel. Bij diezelfde wasstraat werden de hulpmiddelen gewassen met een spons en sop. Dat ging prima. Volgend jaar willen ze uitbreiden. Dan doen ze ook kunstgebitten voor de velgenreiniger. Urk verloor thuis met 4-1-2 van Neo. Dat kwam hard aan. Vooral omdat Neo uit Borne komt. We moesten eerst op Google Maps kijken van wie we eigenlijk verloren hadden. Jaap Kramer wordt de nieuwe dirigent van het Urkenmannenkoor. Halleluja. Hey Jaap, gefeliciteerd hè. Een verantwoordelijke functie. Eén verkeerde beweging met je armen en 80 Urkers hebben ineens een mening.
1: Zo hé.
0: Bewaar het pand hield een ontmoeting in de Ebenezerkerk met ongeveer 250 bezoekers. Het thema ging over onder andere over veranderingen binnen de kerk. Op Urk een gevoelig onderwerp. We willen hier graag best aan meedoen, zolang er maar alles hetzelfde blijft. Zaterdag is de Fish Potato Run. Een event waarin vis en aardappelen centraal staat. Of zoals ze buiten Urk noemen, avondeten. Eentje, de laatste. Dit was het nieuws van de week weer.

0: van die domme onderzoeken aanvragen.
1: Of er moet eentje komen die eens flink wel weet hoe je moet zaken doen. Ik roep even wat, hè.
0: Ja,
1: ik roep even wat.
0: Ik snap je.
1: Maar ja, goed, ik moet er niet hard op zeggen, want je hebt kans dat Urk dan een FM ook gekort wordt. Maar dat terzijde.
2: Ja, want ze hebben ons ook al uit de lucht gehaald het eerste uur, geloof ik.
1: Ja, dat was ook al tekortkoming, was dat inderdaad.
0: Helaas.
1: Dus wij gaan door naar de volgende, mensen. Jan Smit met Hoe kan ik van je dromen? Oh, ik...

0: beste dames en heren, jongens en meisjes, het is weer zover. Het is tijd weer voor een bijzonder item van deze radioshow. We gaan het weer hebben over Is er nog nieuws van de camping.
1: Ik vond op de receptie een heel gek briefje.
0: Een briefje?
1: Ja, er stond op een briefje, er heerst vandaag een enorme drukte. Rond 7:30 kwam er bij ons op de receptie een beruchte briefje binnen. Ja, een campinggast ontdekte dat er iets verdwenen was op zijn kampeerplek. De sfeer sloeg direct weer om. Medewerkers gingen te plaatsen en troffen een lege plek aan. De tuinstoel was weg. Getuigen werden ondervraagd. Buren keken nog even gespannen toe. En zelfs de campingkat keek nog even... wat anders. Dus het werd uitgebreid en de caravans ondertussen in alle tenten werden gekeken. Zelfs in het sanitair gebouw. Ondertussen kwamen er ook nog plotseling een doorbraak. Een medewerker zag in verte een campingstoel staan bij het grofvel. Ja, verdachte tuinstoel. Ja, die spanning werd toch maar om te snijden, want die stoel was gecontroleerd. Zelfs alle kiertjes en gaatjes van die stoel werden nog nagekeken. En ja hoor, het was toch een gewone verkeerde stoel. Even verder zoeken. Uiteindelijk vonden ze een stoel die eigenlijk bedoeld was om naar de storttas te gaan. Nou ja, hij stond daarnaast de prullenbak. Dus dat lijkt mijn stoel. Genomen, totdat hij erop ging zitten en toch doorheen krakte. Nou, dit was het beruchte campingnieuwtje.
0: Soms zit het mee.
1: En soms zit het tegen.
0: Meestal tegen.
2: Ja, meestal wel.
1: Arme man.
0: Ja. Ja, nu zeker, want nu heeft hij geen stoeltje meer.
1: Nee.
0: Zou hij flink zitten balen. Balen!
1: Nou, de doorbraak erheen.
2: Ja. Is er verder geen nieuws van de camping dan?
1: Nee.
2: Zijn
1: nee.
2: Mensen bijgekomen, mensen weggegaan?
1: Nee.
0: Geen andere doorbraken die dag?
1: Nee.
0: Nee, ja, oké. Okay. Kan gebeuren natuurlijk.
2: Ja.
0: Dus dat.
2: De campingleiding is op vakantie?
1: Ja.
0: Nog steeds?
1: Nog steeds.
0: En waar zit hij dan eigenlijk?
1: Ergens in Italië met de camper.
0: Op de camping weer?
1: Op een camping, ja.
0: Ja, ik zou er naar een hotel gaan of zo. Dat je helemaal nergens doen, hoeft te denken. Maar goed, daar ben ik dan weer.
1: Dus ik snap niet dat mensen überhaupt in een caravan of op een camping gaan zitten.
0: Ja, ja, jij werkt en jij weet hoe het is. Hè?
1: Ja.
0: Jan Hendrik, ik weet niet. Heb jij dat nooit dat als je in een hotel bent dat je denkt van... Oh, dit is toch veel lekkerder. Dit is toch veel fijner om te doen.
2: Jazeker.
0: Ja, waarom doe je dat dan niet?
2: Nou ja.
0: Al dat geld wat je uitspendeert aan die camping op jaarbasis... heb je ook waarschijnlijk een hele leuke vakantie.
2: Ja, maar op die camping zit ik net zo rustig. Sinds dat ik daar niet meer hoef te werken, is het voor mij echt een vakantieoord geworden.
0: Zo!
1: Vakantieoord.
2: Ik kom nou thuis van mijn werk af en dan ga ik eten en dan ga ik lekker op een bankje liggen buiten.
0: En dat kan je thuis ook doen.
2: Ja. Yeah.
0: Ja, ik speel nu even af. Ja, van de duivel, hè. Even een beetje slagroom erop.
2: Maar had je eerst een werkvakantie dan? Dus, ja, je zat wel op de camping, maar je moest er ook werken.
0: Ja.
2: Om klusjes doen.
0: Juist.
2: Samen met Jordi. Nou, nog niet eens.
1: Nee, hij was poetsa.
2: Soort van.
0: Ik wil wat zeggen, maar die ligt nog een beetje gevoelig werken op je vakantie. Maar...
2: Ja, nou ja, geeft
0: het. Die doe ik zo meteen als de camera, als de microfoons uitstaan.
1: Ik vond het te moeilijk om bescheiden te blijven.
0: Nou ja, dat dus. Hey, hij schakelt nu weer.
1: Nou, wat fijn.
0: Ja, alleen dan staat hij op Roy.
1: Oh, Roy.
0: En als Roy nou wat zegt, wat doet hij dan?
2: Hallo, hallo.
0: Ja, dan gaat hij naar Roy toe. En als dan Jordi wat zegt, dan gaat hij naar Roy toe.
2: Hallo? En bij mij ook? Bij mij doet hij niks. Hé, hey, waarom doet hij niet dan?
0: Ja, dat is ook omdat jij minder populair bent, Jan Hendrik.
2: Oh, wat jammer nou.
0: Ja, je hebt het of niet, hè?
2: Oh,
0: maar goed. We gaan naar John de Bevert.
2: Oh, nee, hè. Ja. Ik heb je hem ook weer.
0: Je begint helemaal te beven, joh. Heel slecht, hè. Ja.

0: Epi en Epi met Ik lig op mijn kussen stil te dromen. En daar komt hij. Dames en heren, jongens en meisjes, maakt u zich weer klaar. Hier is Roy met de item verhalen die nergens overgaan.
1: Oh ja.
2: Ja, ik was van de week was ik weer in Press & Palace.
0: Oh!
2: En daar heb ik een hele, hele interessante man ontmoet, meneer Beuk. En die is vanavond met ons mee in de studio.
0: Oh, leuk. Hallo, meneer Beuk. Ja. Hallo.
2: Ja. Hallo, goeiedag. Ik heb meneer Beuk meegenomen. Maar meneer Beuk, die heeft een heel interessant beroep. Meneer Beuk, vertelt u zelf maar eventjes, wat voor beroep heeft u? Nou, dat zit dus zo. Ik ben dus wegwijzer. Oh ja? Ja, ik sta dus gewoon op de hoek van de straat met mijn armen wijd. En de mensen kunnen mij gewoon de weg vragen. Oh, een soort verkeersagent bedoelt u? Nee, ik ben dus wegwijzer. Ik wijs uitsluitend de weg. Naar welke weg vragen de mensen nou het meest? Meestal vragen de mensen naar de bekende weg. Hoe is dat nou eigenlijk ontstaan? Ik bedoel, hoe bent u nou eigenlijk wegwijzer geworden? Dat lijkt me nou interessant voor de mensen thuis ook, om dat eens een keer te horen. Dat zit dus zo. Er gaat een hele geschiedenis aan vooraf. U kent waarschijnlijk wel het verhaal van in Den Haag, daar woont een graaf. Ja, dat is bekend. Ja, dat ken ik. En die zoon, die heette Jantje. Ja, dat weet ik. En als je nou vroeg, hoe heet je pa? Dan wees hij met zijn handje. Nou, en die Jantje, daar ben ik. Ach, ga weg. Bent u Jantje? Ja, ik ben intussen een hele Piet geworden. Maar oorspronkelijk was ik dus Jantje. Ah, kijk, dat is zo interessant voor de luisteraars thuis ook. Ik heb me altijd afgevraagd wat daar nou van geworden was van die man van het handje. Maar zo zit het dus. Maar we komen er eigenlijk allemaal verder bij kijken. Hoe herkenden mensen nu bijvoorbeeld? Dat is heel eenvoudig. Ik sta namelijk op de hoek van de weg. Ja, maar ik bedoel, hoe vinden de mensen u? Dat is aangegeven met borden. Overal staan dus borden en er staat er dus op naar de wegwijzer. Ja, en dan komen de mensen bij u en dan kunnen ze bij u vragen naar de weg. Ja, inderdaad, ja. Ja. We moeten helaas dit interview alweer afsluiten. We zitten een beetje krap in de tijd. U was namelijk vrij laat hier. Hoe kwam dat eigenlijk? Ik was de weg kwijt. Oh, ja, nee, dat kunt u ook niet helpen natuurlijk. Wat ik nou de vragen wil, dat is toch een vraagje wat me zo nog intrigeert. S'avonds in het donker, hoe herkennen mensen u s'avonds? S'avonds dan ben ik verlicht. Ik heb een zwaailicht met een elastiekie. Het elastiekie doe ik onder mijn kin. En het zwaailicht zet ik op mijn hoofd, begrijp je wel? Ja, natuurlijk. Maar wat me nu zo ineens in gedachten schiet. U staat er op de hoek, maar er staan natuurlijk nog meer mensen op de hoek. Hoe herkennen de mensen nou dat u de wegwijzer bent? Ik ben de enige die voor paal staat. Ja. Nou, ik vond het een heel interessant gesprek, meneer De Beuk. Ik zou zeggen, bedankt en tot de volgende keer. Goedenavond.

0: En maar denken dat wij hele slechte humor hebben, hè?
1: Ach.
0: Of niet?
2: Nou, ik... Ja.
0: Nee?
2: Ik trek dat gewoon... Ik moet in het begin altijd heel interessante mensen... maar als ze dan beginnen te praten...
0: Ik had het
2: beter niet kunnen doen.
0: Laat ik het anders doen. Zullen wij een keer een uitzending proberen te maken... die gewoon 100% serieus is? Dus zonder enkele flauwe opmerking.
1: Dat gaat lang duren.
3: Of het is in één keer juist dat je erop gaat letten.
2: Ik heb wel eens een luisteronderzoek laten doen. En daar kwam er wel uit dat mensen daar best wel oren naar hebben, zeg maar. Gewoon een serieus radioprogramma.
0: Een soort BNR-achtige show op woensdagavond.
2: Ja, met actualiteiten en mensen die dingen kunnen duiden, zeg maar. Ja. Misschien even een klein sportrubriekje, maar ook een klein beetje... Ja, misschien wat klein beetje humor, maar niet te veel. Dat de mensen niet denken van, oh, daar gaan we. Nee, gewoon af en toe even een woordgrapje of iets dergelijks. Maar dat is het dan, weet je wel.
3: Ja. Maar ik kreeg trouwens van iemand ooit eens te horen... ze vonden dit een beetje een podcast effect hebben.
0: Ja, nou, dat is het ook eigenlijk. Muziek. Een beetje podcast met muziek inderdaad. Jan-Hendrik, kunnen wij volgende week zo'n show produceren?
1: Ja hoor, dat kan.
0: Oké, bij deze geregeld. Dus volgende week wordt een hele serieuze uitzending... met hopelijk dan we wel 2 uur lang in de lucht zijn te luisteren. Ja. Maar goed, hè, van alle fouten leer je. De eerste keer van Maxime en Franklin. Bro.

0: Goed, dat was... even kijken. Vonkende Vuur van Clouseau, ook weer nieuw in het systeem. Ik heb, ja, ik zeg het maar, ik heb wat nieuwe muziek in het systeem gezet, hè. Oh, fijn. Zo ben ik dan ook weer, hè. Zoals we begonnen met het liedje, het eerste uur.
1: Ja.
0: Is je daar niet opgevallen? Ja, Jan Hendrik heeft geen Netflix, hè.
2: Die liedje van het eerste uur, die waren ook heel goed, ja. Ja, als achtergrondmuziek.
0: Wie heeft er allemaal Netflix?
3: Ik heb het net opgezegd.
1: Oh. Ik niet.
0: Roy, heb jij Netflix?
2: Ik heb net niks.
0: Net niks. Nou, daar stond het plaatje Hemelsfeest van Edwin van der Toelen.
3: Oh.
0: Tolen.
3: Oh. Ja, hi,
0: en,
3: ja.
0: voor degenen die dus Netflix hebben en waarschijnlijk Blind Sherlock hebben gezien.
2: Ja, is er geen rode stappen. Ja.
0: Dan is er op een gegeven moment een onderdeel in die serie. Dan stappen ze op een pannenkoekenboot.
2: Ja, ja, ja.
0: En hij zegt, als je niks te doen hebt, moet je eens even gewoon lekker die serie gaan kijken. En welk plaatje draait dan op die pannenkoekenboot? Nou, en dat is zo convers, want op die boot wordt eigenlijk gewoon een flinke cocaïne deal gehandeld. En terwijl ze pannenkoek aan het eten zijn, en hoor je deze muziek op de achtergrond.
2: Geen suiker op de pannenkoeken, maar andere...
0: Nee, wel gewoon, maar er wordt gewoon een deal gesloten van hoe ze dat gaan doen.
2: Juist, ja.
3: Ja.
0: Het is echt
3: met
0: heel grappig.
3: Met poedersuiker.
0: Ja? Ja, met poedersuiker inderdaad over de pannenkoek heen, maar... Bekijk het maar. Het is gewoon Blind Sherlock op Netflix. Hartstikke leuk.
2: Nou, Blind Sherlock?
0: Ja, Blind Sherlock.
3: Toch nog iemand die het leuk vond.
0: Ik vond het in ieder geval een leuke serie.
2: Maar is het ook een detectieve serie dan? Sherlock?
0: Nee, maar gewoon maar eens kijken.
2: Ja, oké.
0: Okay. Okay, ik ga niet spoileren.
3: Maar lekker op Netflix.
2: Ik ga wel kijken, hoor.
3: Maar Netflix abonnement.
0: Net niks. Gewoon doen.
2: Domme.
0: Dus.
2: Was de vraag ook alweer?
0: Ben je er klaar voor, Roy?
2: Want,
0: we gaan naar de duif toe, hè? De Lieutenant Pigeon.
2: Even kijken. Moet ik er helemaal overheen komen.
0: Zelf even ophijsen.
2: Koptelefoon
0: op.
2: Voor verhuis gekomen om allemaal ingezonde moppen voor te lezen.
0: Ik ben een en al oor.
2: Deze is van Harry Pumbal. Twee apen zitten in het bad. Zegt de ene aap. Antwoordt de andere. Doe er dan wat koud water bij. Oké. Ja, ze stappen er wat traag. We hebben een wat traag publiek vandaag.
0: Hij is gewoon zo slecht. Hij is gewoon zo slecht.
1: Hij is gewoon fout.
0: Ik moest even bijkomen, sorry hoor. Ik moest even gewoon bijkomen.
1: Ja.
3: Bijkomen nog wel.
2: Feyenoord heeft ze juist vanavond met 5-1 verloren van Barcelona. En een voetballer van Feyenoord staat na de wedstrijd onder de douche met een paraplu. Waarom doe je dat nu? Vraagt mijn teamgenoot. Nou, zegt de voetballer, ik ben mijn handdoek vergeten. Ja. Ingezonden door Henk Tussendeur. De finale van de Wereldbeker is al 10 minuten aan de gang als een vader en een zoon het stadion binnenlopen. Boos zegt de vader tegen zijn zoontje. Was ze dan toch thuis naar het toilet gegaan? Nu hebben we 10 minuten gemist, waar we wel voor betaald hebben. Ik houd van je zakgeld in. Maar papa, zegt de zoon, dan blijven we toch gewoon 10 minuten langer? Nog een domme voetballer. Oh ja. Ingezonden door Harry Beuk. En nog een domme voetballer van Feyenoord. Loopt naar de zijlijn. Volgens mij was het Hatsmoetsa. De voetballer loopt naar de zijlijn en vraagt om verzorging. Oh, ik heb me zo'n pijn gedaan, klaagt hij. Waar, vraagt de teamarts. Nou, op het middenveld, vlakbij de middenstip, antwoordt hij. Dan ingezonden door niemand minder dan Albert Keuter.
3: Alweer. Oh. Die vent komt er elke keer doorheen.
2: Hij komt er nog een keer. Geen firewall, geen spamcontrole houdt hem tegen. Maar het voetbalveld van Feyenoord in de Kuip wordt helemaal bedekt met papier. De spelers kijken er raar van op. Waarom is het veld bedekt met papier, vragen ze aan de trainer. Zegt de trainer van Brankhorst. Nou, op papier schijnen jullie een fantastische ploeg te zijn.
0: Maar we straalden er vanavond wel weer vanaf.
2: Ja. 5-1 was het. 5-1. Na 3 minuten, boom, 1-0.
3: Hadden jullie trouwens het nieuwtje gehoord van die school die ondergronds wordt gebouwd?
0: Nee.
3: Weet je waarom ze dat deden?
0: Nou?
3: Dan kunnen ze dieper nadenken.
2: Ik dacht dat het bedoeld was voor een lager onderwijs.
3: Ja.
0: Zo fout, echt waar.
2: Lager onderwijs, kan die lach misschien ook even aan voor het lager onderwijs?
0: Oh ja, wat even. Leuk.
2: Zo.
3: Zo.
0: Dat waren ze allemaal.
2: Ja, dat waren ze alle 5 weer.
0: Oh. Nou, heb je leuk gedaan in ieder geval.
2: Ja, nou ja, laat dat maar aan mij over.
0: Ja, daar ben je goed in. Ik bedoel waar je goed in bent.
2: Ja. Ja, die komt wel een keer door de spam, vreemd genoeg, die gozer.
3: Weet jij dat die uitzoekt?
0: Wat zit jij te doen? Wat zit jij te ijsberen, joh?
2: Er staat gewoon een heel pad daar zo in de vloer. Dat ijsberen.
3: Heeft jou ook nog een zeer kort mopje?
0: Ja, ik heb wel wat meegemaakt, maar ik weet niet of het voor op de radio is.
3: Komen we gaan wachten. Is die nog, doet hij het nog?
2: Is de subsidie al binnen van de gemeente?
0: Nou, dat weet ik niet, maar dit heeft niks met de gemeente te maken. Dit heeft met wat ik vorige week meegemaakt had.
2: Oh.
0: Ik was op stap.
2: Ja?
0: En ik kwam bij de laatste opdracht aan.
2: Op stap? Opdracht? Waar heb je
0: dat? Ja, ik was aan het werk. Ik was bij de laatste
2: opdracht aan. Klant. Op stap ben je toch gewoon...
0: aan het werk. Nee, ik was aan het werk. Toen moest ik dus okay. Langs klanten. Ik ga niet altijd diep in de materie. En ik kom bij die klant aan en ik weet...
2: Want daar heb je school ook zo laag gebouwd.
0: Tot acht uur kan ik de mensen helpen bellen voor als er wat aan de hand is. Als het niet doet. En het was 7:15. En de deur zat op slot. Dus ik een paar keer bonk op het raam. Op een gegeven moment gaat het keukenraam open. En ik zeg tegen die jongen. Ja, als jullie geholpen willen worden. Moet ik er nu wel bij. Ja, met deur op slot. Dit, dat, zus, zo. En ik weet niet wanneer mijn ouders terug zijn. En ik zeg ja. Kijk, als je ouders dan te laat terug zijn, dan kan ik jullie eigenlijk niet meer helpen als er iets aan de hand is. Dan is het gewoon, dan moet er een nieuwe afspraak gemaakt worden en moeten jullie 2 maanden wachten. Ja, hij zegt, ja, wat nu? Ik zeg, ja, ik kan wel door het raam klimmen. Het ziet er misschien een beetje raar uit. Maar dan kan ik in ieder geval mijn werk doen. En als dat niet werkt, kan ik bellen. Dan... Dus ik ben bezig. En ik fix die internetverbinding. Ik hoef de gelukkig niet te bellen, maar alles draait dus om 8:00. Komt de heer des huizes binnen. Die was niet echt amused. Wat ik ook snap.
3: Oh.
0: Dus ik probeer die man uit te leggen wat de reden was waarom ik dit... Nou, ik kwam er gewoon niet tussen. Maakt niet uit wat ik zei. Ik kwam er gewoon niet tussen. En die man maar razen. Wat ik ook 100% snap. Want ja, als je net ergens in een buurt woont en er komt iemand via je raam je huis binnen. Snap ik.
2: Ja.
0: Maar vanuit mijn
3: perspectief
0: was het op zich de enige logische keuze. Want anders, maar ik wou dus uitleggen van ja, nou sorry, maar anders hè, heeft het gewoon. Moet je heel lang wachten voordat je pas weer geholpen kan worden. Ja, en dat kwam er gewoon helaas niet bij die man naar binnen. En dat vond ik gewoon best wel jammer. Maar ja, ik denk dat het gewoon een karakterdingetje was geweest. Hm? Ja. Of die man had gewoon een hele slechte
3: dag. Die kinderen zaten in principe opgesloten.
0: Ja.
3: Wat voor vent was dit?
0: Dat weet ik dus ook niet. Maar de voor- en de achterdeur was dicht. Ja, er zat maar één kind in huis. Dat daar even helemaal los van. Maar die hadden dus de huissleutels meegenomen. Dus ik... Ja,
2: dat is ook gek.
1: Ja, ja. Wat nou als de brand uitbreekt?
0: Ja, dan had...
3: Moet Sophia dat raampje?
0: Ja, maar ik weet niet of die vader dat zo leuk had gevonden. Dan nee. Het raampje naar buiten.
1: En het is precies op het moment dat het bijvoorbeeld bij de trap is. Nou, bij de trap zit meestal de meterkast ook.
0: Ja.
1: Nou, als daar wat gebeurt, en dan kun je er dus niet uit.
0: Nee, nou, dit was dan het keukenraam. Maar ik vond het vooral heel frappant inderdaad dat... Als je dan probeert uit te leggen, maar goed, weet je... Ik snap dat ik fout zat. Dat snap ik 100%. Ik had het zelf misschien aan één kant ook niet leuk gevonden, maar...
2: Ik denk dat ik een heel kort gesprek had met die man.
0: Ik denk wel dat ik iets had gehad van, weet je... mag ik misschien even mijn verhaal doen waarom? Maar dat was dus gewoon helemaal niet de... Van...
1: Maar is het probleem uiteindelijk wel verholpen?
0: Ja, zijn internetverbinding en zijn televisie doen het. Dus
1: okay.
0: Dat is het allerbelangrijkste, denk ik.
1: Ja, dus had er wel een klacht erachteraan gebeld.
0: Nou ja, ik heb het de volgende dag netjes gemeld. En vervolgens is er nog steeds niks officieel ingediend. Dus dan
1: zal wel loslopen.
0: Zou het wel, denk ik.
1: Zo'n gevalletje heb ik ook eens een keer meegemaakt.
0: Oh, vertel. Nu zijn we toch een en al horen. Hè?
1: Natuurlijk ben ik een tijdje werkloos geweest. En toen moest ik bij allerlei bedrijven poosje lopen om te kijken of het dat wat voor me was. En toen zat ik dus ook bij een bedrijf. Dan moest ik dus ook kabels aanleggen en dergelijke.
2: Ja, en dat was dat wel voor je?
1: Ja, dat was in het Mac3-park in Almere op een gegeven moment.
0: Ja,
1: moesten we
0: heb je laatst verteld met de microfoons dicht. Ja, maar het is wel een leuk verhaal.
1: Dat verhaal dus. Ja, die zagrijnige vent.
0: Vertel, we willen het gewoon allemaal horen.
1: Maar er was dus een beheerder van het gebouw. Die regelde daar eigenlijk de zaken een beetje. En die had gezegd... niet zomaar bij mensen naar binnen gaan als ze er niet zijn. Jullie krijgen een sleutel, maar jullie mogen niet naar binnen... als er niemand is en je geen toestemming hebt van mij. Maar goed, wij moesten door. En op een gegeven moment moesten we dus door een ruimte heen met die kabel. Nou, wij maar bellen en bellen en bellen en bellen en bellen. Nou, meneer nam niet op. Dus, wat doen wij? Sleutel in de slot. Deurtje open gedaan. Nou, in die ruimte desbetreffende kabel doorgetrokken. En de deur weer op slot gedaan.
0: Hoe lang was deze actie? Hoeveel minuten zijn jullie bezig geweest?
1: Misschien een half uurtje.
0: Een half uurtje.
1: En in dat half uurtje was de desbetreffende meneer op een gegeven moment ook teruggekomen. En die had er zelf helemaal geen problemen mee.
0: Oké, dat is fijn. Dat is goed. Dat is even handig om te weten.
1: Alleen dus, op het moment dat wij dat dus uitkwamen. En wij zaten met die andere meneer nog te praten. Kwam dus die manager langs. En die heeft me dat toch een partij zijn schelden. En wat hebben jullie nou gedaan? En ik wil dat jullie nu vertrekken. En ik heb toch gezegd dat jullie mij moesten bellen als jullie ergens naar binnen zouden gaan. Ik denk, nou. Maar goed, we zijn op een gegeven moment gewoon vertrokken. We moesten per direct weg. En de andere dag mochten we ook niet terugkomen. Er moest een ander terugkomen om het af te maken.
3: Maar je moest een kabel trekken.
1: Ja.
3: Dus het was uiteindelijk wel een langdradig verhaal zo.
1: Ja, want je moest van de ene kant helemaal naar de andere kant toe. Zo'n stuurkabel voor bepaalde zaken, ja. Die moesten gebeuren. Maar goed,
0: die man had ook zelf even wat sturing nodig, kennelijk.
1: Goed,
0: of hij was de draad kwijt.
2: Een draadje los bij hem.
1: Ja. Ja. Excuus konden we ook niet meer maken, want daar viel gewoon niet mee te praten.
3: Het zat niet aan een zijde draadje vast.
1: Nee. Dus, iedereen overkomt wel eens wat.
0: Ja.
3: Ja.
2: Voor een figuur was dat eigenlijk? Had hij ook een snorretje of zo? Of,
1: Nou ja, dat had hij ook inderdaad.
3: Het was ook kaal, denk ik.
0: Zo'n typerend zo'n snorretje wat Charlie Chaplin ook had, zo'n snorretje.
2: Dat je niet meer zo'n vaccin zo'n snorretje, maar wel wat je in de band is gedaan, zeg maar.
1: Een beetje richting Giel Montagne.
0: Oh!
2: Dat is een kunstwerk.
0: Ja. Dus die man die heeft weinig slaap, omdat hij 's ochtends heel vroeg moet wakker worden om die snor helemaal in model te brengen.
1: Ja.
0: Dan snap ik het wel inderdaad.
1: Ja.
0: Ja. Wij gaan naar de laatste plaat toe, want we hebben hem alweer flink door zitten mouwen.
1: Zag je?
0: Doe hem volgende week weer, maar dan wel 2 uur
3: zeer
0: lang.
3: Zeer serieus.
0: Ja, hoor, dan zeer serieus, maar dan 2 uur lang in de ether.
1: Nee.
0: Ja, wel met muziek tussendoor, maar serieus zonder grappen.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dat is echt geen grapje.
1: Geen grapje?
0: Ja, is lastig, hè?
1: Ja.
0: Ja, nou.
1: Tot volgende week.
0: Doei. Oh, ik weet niet of ik volgende week trouwens ben. Oh.
1: Ja, daar komt hij nou weer mee.
0: Dan wordt het wel erg makkelijk om serieus te doen trouwens.
2: Ja, dan is het gewoon.
1: Ja, maar wie kent er de tafel nu dan?
3: Niemand.
1: Daar gaan we.
0: Weet je hoe de vorige tafel werkt?
1: Ja, maar als ik nou al zie hoe jij zit te klooien, dan weten wij helemaal niet meer wat we moeten doen.
0: Maak zo even een foto en een filmpje wat ik doe, dan komt het allemaal goed. Yes?
1: Ja, ja.
0: Hey,

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal doden als gevolg van het virus op 3 te staan, zegt het RIVM. Totaal aantal besmettingen staat op 18. Een week geleden waren dat er 9. Het virus is vastgesteld in 6 provincies. De slachtoffers kregen het allemaal van een besmette mug. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Minder dan 1% wordt ernstig ziek. Premier Jette en D66 gebruiken geregeld AI om berichten voor sociale media te schrijven, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Sinds de val van het kabinet Schoof zijn zeker 68 berichten van Jette en 164 van zijn partij gegenereerd met kunstmatige intelligentie. Het gaat vaak om persoonlijke of gevoelige onderwerpen, zoals de excuses aan de Molukse gemeenschap of de MH17-herdenking. In een reactie erkent D66 dat AI wordt gebruikt als hulpmiddel, maar benadrukt dat er altijd menselijke controle is. Deskundigen waarschuwen dat AI-teksten leiden tot eenheidsworst en slecht zijn voor de geloofwaardigheid van de premier. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier bij de enquêtecommissie Corona. Zij werkte destijds bij de GGD Amsterdam en was lid van het OMT. Volgens Schreier moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Ook was preventie volgens haar een sluitpost op de begroting. Bij de WK wielrennen op de weg later deze maand in Montreal is Demi Vollering de kopvrouw voor Nederland. Meervoudig wereldkampioenen Anna van der Breggen en Marianne Vos zijn niet geselecteerd. Het is niet duidelijk waarom niet. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Morgen bewolkt met wat regen en ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

wegzultgaan. Dan zit ik diep in jou, je kunt me niet verlaten. En als een vogel

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan onderwijsminister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan worden steeds vaker bedreigd. Ze worden bijvoorbeeld na een zitting opgewacht of hun auto wordt klemgereden, blijkt uit onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en RTL Nieuws. Bijna de helft van de familierechtadvocaten die aan het onderzoek meewerkten heeft zoiets meegemaakt. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal op 3 te staan, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het Westnijlvirus verspreidt zich door besmette muggen en is nu vastgesteld in 6 provincies. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. In plaats van een Portugees die de Amerikaanse importheffingen had bekritiseerd, werd een Brits-Argentijnse kandidaat benoemd als hoofdeconoom van het IMF. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin in Oostwold. Het zou komen te staan bij een museum over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt, blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen en het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij twee basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden en dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan minister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het dak van het torentje op het Binnenhof blijkt nog in de originele staat uit 1547 te zijn. Hoewel er nooit groot onderhoud is gedaan, is de constructie nog altijd in goede staat, blijkt uit onderzoek tijdens de renovatie van het Binnenhof. Deskundigen noemen het heel bijzonder dat de 8 meter hoge spits na bijna 500 jaar nog zo gaaf is. Het torentje was ooit de dienstwoning van een kastelein. In 1982 maakte premier Lubbers er het kantoor van de minister-president van. En dat is het nog steeds. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen. En dan wordt het zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: Je luistert naar Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij twee basis. Als laatste was vandaag Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier zei dat de GGD's niet goed op de coronapandemie waren voorbereid. Bij een volgende pandemie zal dat volgens haar opnieuw onvoldoende zijn, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. De enquêtecommissie gaat nu werken aan het eindverslag dat begin volgend jaar klaar moet zijn. De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente verhoogd in een poging de prijsstijgingen tegen te gaan. De rente stijgt met een kwart punt naar 2,5%. Een hogere rente maakt geld lenen duurder, waardoor de economie minder hard gaat draaien en de prijzen minder hard stijgen. Het is de tweede renteverhoging dit jaar. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij twee basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen, later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Lekkere muziek hier op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers over 2 jaar geen bedrag meer mogen inhouden op het loon van arbeidsmigranten in ruil voor woonruimte. Op dit moment mag een werkgever 25% inhouden van het bruto minimumloon. Minister Veilbrief wil er vanaf, omdat er te veel gevallen van misbruik zijn. Arbeidsmigranten moeten vaak hoge prijzen betalen voor soms erbarmelijke behuizing met slechte voorzieningen. Veilbrief erkent dat afschaffen van de regeling geen garantie op verbetering biedt. Hij wil de maatregel dan ook pas in 2028 doorvoeren, tegelijk met een wet die huurders beter beschermt. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier waarschuwde dat Nederland bij een volgende pandemie opnieuw onvoldoende is voorbereid, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. Het eindverslag van de corona-enquête moet begin volgend jaar klaar zijn. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totaal aantal banen bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Volgens het gemeentebestuur is de reorganisatie nodig om de gemeente efficiënter te maken. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin. Dat zou komen te staan bij een museum in Oostwold over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het beeld te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen. Later breekt in het westen de zon door. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Ruk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Van Wiel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wiel zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Het schip lag in een haven in het noordoosten van het land waar het werd gerepareerd. Het vuur ontstond aan het einde van de ochtend door onbekende oorzaak. 3 uur later was het geblust. Behalve 25 doden zijn er ook 5 gewonden. Het schip voer onder Liberiaanse vlag. Uit welk land de slachtoffers kwamen is onbekend. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, zijn de afgelopen dagen invallen gedaan in een groot onderzoek naar fraude met paarden. Criminelen verkochten mogelijk 1000 sportpaarden als slachtpaarden, omdat dat meer geld opleverde. Maar het vlees van sportpaarden is niet geschikt om te eten, omdat ze vaak allerlei medicatie hebben gekregen. Ook vervalste de bende paspoorten, waardoor de paarden jonger leken. Zo'n 200 agenten deden invallen in Nederland, België, Frankrijk en Ierland. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Dan het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en regen. 'Smiddags een kans op zon. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door de website Politico. President Trump voert een agressieve campagne tegen het strafhof dat onder meer oorlogsmisdadigers vervolgt. Zo heeft hij al sancties ingesteld tegen medewerkers van het hof. NAVO-landen hebben nu een brief gekregen met het dringende verzoek om zich terug te trekken uit het strafhof. Het lijkt erop dat de VS dit laat meewegen bij de herschikking van Amerikaanse troepen in NAVO-landen. Minister Van Wil heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wil zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. In de Deense plaats Rebild heeft een man een grote vikingschat gevonden in zijn achtertuin. Ongeveer 1000 jaar geleden werd daar een vat begraven met 18,5 kilo aan zilver. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit veel zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Dan het weer, vanavond en vannacht meer bewolking, later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien, 's middags mogelijk wat zon, het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een onderzoek naar corruptie bij cardiologen heeft de FIOD invallen gedaan in 8 ziekenhuizen en bedrijfspanden. Om hoeveel specialisten het gaat wil de FIOD niet zeggen. Er is niemand aangehouden. De Fiscale Opsporingsdienst verdenkt hartspecialisten van 2 ziekenhuizen ervan geld te hebben gekregen van producenten van medische producten. In ruil daarvoor zouden de ziekenhuizen juist voor die bedrijven als leverancier hebben gekozen. Om welke ziekenhuis het gaat is niet bekendgemaakt. Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn in 4 landen invallen gedaan, waaronder Nederland. Mogelijk is het vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtgekomen, terwijl dat niet had gemogen. Zo verkochten criminelen sportpaarden als slachtpaarden. En ook werden paspoorten vervalst, waardoor paarden jonger leken. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert daarmee op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. Wielrenster Anna van der Breggen mist het WK op de weg vanwege gezondheidsklachten. Eerder werd duidelijk dat ze niet is opgenomen in de WK-ploeg van bondscoach Laurens ten Dam. De kopvrouw is Demi Vollering. Die wordt ondersteund door Mischa Bredewold, Rianne Marcus en Puk Pietersen. En volgens wieleranalist Kirsten Wild is dat een sterk team.
1: Deze renster staan volledig achter hun kopvrouw. En dat is echt super belangrijk. En deze rensters zijn ook allemaal mega geschikt voor het parcours wat het WK in Montreal van ze vraagt. Eigenlijk is het een heel sterk team. En misschien missen ze een heel klein stukje ervaring.
0: Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Allemaal hartelijk welkom bij dit speciale programma voor jullie.
3: De Koninklijke Trein.
2: Om in te stappen.
3: En snel weg te wezen.
2: En mee te gaan.
3: En het kost helemaal niks.

Hoi allemaal, leuk dat je weer luistert naar de Koninklijke Trein. Zeg, heb je vanmorgen je haar al gekamd? Heb je lang haar of kort haar? Strak in de gel, een mooie knot of gewoon lekker los? Wat bijzonder, dat iedereen er weer anders uitziet, hè? Dat heeft God toch mooi gemaakt.

Ja, God schiep ook onze haren. Er staat zelfs in de Bijbel dat hij al onze haren heeft geteld. Maar sommige mensen en kinderen hebben geen haren meer. Dat komt omdat ze ziek zijn en hun haren uitgevallen door de medicijnen. Gelukkig kun je dan een pruik krijgen, zodat je toch weer haren op je hoofd hebt. Misschien ken je wel een kind dat de haren lang heeft laten groeien en ze dan door de kapper in één keer heeft af laten knippen, voor Stichting Haarwensen. Van de haren van die gezonde persoon wordt dan een pruik gemaakt voor een ziek kind. Zo kun je dus iets heel bijzonders doen met je haar.

God heeft een plan met ons leven. Hij kent ons en helpt ons. Hoe we dat weten? Dat lezen we in de Bijbel. Bij Simson bijvoorbeeld. Ken je hem? Hij was rechter over Israël en hij had bijzonder haar. Maar hij was niet altijd goed bezig.

Vorige week hoorde je ook al over Samson. Samson, die altijd tegen de Filistijnen vecht. De andere Israëlieten durven dat niet. Maar Samson wel. Hij is zo sterk. De Heere God heeft hem zo sterk gemaakt. Op een keer komt Samson weer eens in een stad waar Filistijnen wonen. En daar ziet hij ook weer een vrouw die hij lief vindt. Ze heet Delila. Samson gaat vaak naar haar toe. Dat is weer dom van Samson. Hij moet met een meisje van Israël trouwen, niet met een meisje van de Filistijnen. Samson houdt veel van Delila, maar Delila houdt niet van Samson. Ze doet net of ze wel van hem houdt, maar dat is niet zo. De mannen van de stad hebben tegen haar gezegd: Delila, je moet net doen of je Samson heel lief vindt. Misschien vertelt hij jou dan hoe het komt dat hij zo sterk is. Als je het weet, vertel je het aan ons. Krijg je een heleboel geld van ons. Op een dag zegt Delila tegen Samson: hoe komt het toch dat jij zo sterk bent? Samson verklapt dat natuurlijk niet aan Delila. Maar als hij het niet wil vertellen, is Delila boos op hem. Ga dan maar weg, zegt ze tegen hem. Tja, daar wordt Samson verdrietig van. Hij zegt: nou goed, ik zal het je vertellen. Als iemand me heel goed vastbindt met 7 nieuwe sterke touwen, dan kan ik niet meer loskomen en dan ben ik ook niet meer sterk. Delila zegt: dat wil ik dan wel eens proberen. En ze haalt 7 nieuwe touwen op. Maar ondertussen heeft ze tegen de mannen van de stad gezegd: gaan jullie achter de deur staan. Als ik Samson heb vastgehouden, komen jullie binnen en dan kun je hem zo pakken. Die gemene Delila doet nu heel lief tegen Samson. Ze bindt hem vast met de 7 touwen om zijn armen en om zijn benen. Samson vindt het wel een leuk spel. Hij weet niet dat Delila hem bedriegt. Als Delila Samson heel goed heeft vastgebonden, zegt ze opeens: oh, Samson, de Filistijnen komen eraan om je te pakken. Oh ja, zegt Samson, waar dan? Hij staat op en balt zijn vuisten. De 7 touwen knappen stuk. En daar staat Samson, klaar om te vechten met de Filistijnen. Hoehoe, die zijn gauw weggerend. Delila begrijpt dat Samson haar voor de gek heeft gehouden.

Na een paar weken vraagt ze weer aan Simpson. Hoe komt het toch dat jij zo sterk bent? Vertel het me nu echt. Ja, Simpson wil het natuurlijk niet vertellen. En Delilah wordt heel boos. Ze zegt, je houdt niet van me. Ga maar weg. In de hoek van de kamer staat een weefraam. Dat is een groot zwaar ding met allemaal draden. Daar weeft Delilah mooie kleden op. Simpson denkt, laat ik maar iets verzinnen. Net als de vorige keer met die touwen. Hij zegt tegen Delilah, als je mijn haar samenvlecht met de draden van het weefraam, dan kan ik niet meer loskomen. En dan ben ik ook niet sterk meer. Delilah zegt, mag ik dat eens proberen? Ze vlecht Simpsons mooie lange haar samen met de draden van het weefraam. Ze hangt er ook nog een zwaar ding aan. Simpson zit nu helemaal vast met zijn haar. En dan zegt ze weer, oh Simpson, de Filistijnen komen eraan om je te pakken. Simpson vliegt overeind. Het hele weefraam hangt in zijn haar. Maar daar trekt Simpson zich niets van aan. Hij rukt zijn haar los uit het weefraam en hij staat klaar om te vechten met de Filistijnen. Weer mislukt, denkt Delilah boos. Na een poosje begint Delilah opnieuw te vragen en te zeuren. Als Simpson niet wil zeggen waarom hij zo sterk is, stuurt ze hem weg. Dat vindt Simpson verschrikkelijk. Hij kan niet zonder Delilah. Simpson is helemaal vergeten dat de Heere God het niet goed vindt dat hij bij een vrouw van de Filistijnen is. Simpson luistert niet meer naar God. Hij denkt alleen maar aan die mooie Delilah. Hij wil bij haar blijven. En dan verklapt Simpson zijn geheim aan Delilah. Hij zegt, de Heere God heeft mij zo sterk gemaakt. En de Heere God heeft gezegd dat ik nooit mijn haar mag knippen. Als mijn haar wordt afgeknipt, ben ik niet sterk meer. Delilah ziet dat Simpson deze keer niet jokt. Ze gaat naar de mannen van de stad en ze zegt tegen hen, nu weet ik hoe Simpson zo sterk is. Dat komt door zijn lange haar. Vannacht, als hij bij me slaapt, moet iemand zijn haar eraf knippen. Je zult zien dat hij dan niet meer sterk is. Jullie kunnen hem vannacht zo pakken. Maar denk eraan dat je veel geld voor me meeneemt. Dat hebben jullie mij beloofd. 'S nachts, als Simpson slaapt, komt er stilletjes een man in de kamer met een grote schaar. En hij knipt Simpsons lange haar eraf. Simpson merkt er niets van. En dan zegt Delilah opeens weer, oh Simpson, de Filistijnen komen eraan om je te pakken. Simpson springt overeind. Hij wil gaan vechten met de Filistijnen. Arme Simpson, hij is niet meer sterk. De Filistijnen kunnen hem zomaar pakken. Ze nemen hem mee en stoppen hem in de gevangenis. En ze maken hem blind. Een blinde Simpson kan hij nooit meer kwaad doen. Dat denken de Filistijnen tenminste.

Samson begrijpt nu dat Delilah hem heeft bedrogen. Ze hield helemaal niet van hem. Samson denkt, het is mijn eigen schuld dat ik in de gevangenis zit. Ik had naar de Heere God moeten luisteren. Wat heb ik een spijt dat ik de Heere God ben vergeten. Gelukkig begint zijn haar meteen weer te groeien als hij in de gevangenis zit. Op een dag hebben de Filistijnen een groot feest. Het is een feest voor hun afgod Dagon. Ze vieren dat feest in een groot huis, de tempel van Dagon. In die tempel staan twee grote palen. Daar is het dak op vastgemaakt. De Filistijnen zeggen, onze god Dagon heeft ons geholpen om Samson te vangen. En ze laten Samson uit de gevangenis halen. Een kleine jongen brengt hem in de tempel van Dagon. De Filistijnen lachen hem uit. Ze zeggen, haha, is dat nu die sterke Samson? Onze god Dagon is veel sterker hoor. Samson denkt, kon ik de Filistijnen maar laten zien dat de Heere God veel sterker is dan Dagon? De Heere God is de baas over alles. Dagon is maar een afgod. Dan gaat Samson bidden. Hij zegt, Heere, wilt u me nog één keer sterk maken? Dan laat ik de Filistijnen zien dat u de baas bent. Tegen de jongen zegt hij, ik ben moe. Breng me maar naar een pilaar, zodat ik er tegen kan leunen. De jongen brengt Samson naar twee pilaren in het midden van de tempel. Samson grijpt ze vast met zijn armen. Hij haalt diep adem en duwt dan met al zijn kracht tegen de pilaren. En als door een wonder voelt hij bovenmenselijke kracht in zich. God helpt hem. Het gebouw stort in en iedereen sterft. Ook Samson.

Samson heeft nog één keer laten zien aan de Filistijnen dat de Heere God de baas is over alles. En niet die afgod Dagon. Met zijn dood heeft hij meer Filistijnen verslagen dan tijdens zijn leven. God maakt een nieuw begin. Vertrouw maar op hem.

Ja, onze God is sterk en machtig. Er is niets dat Hij niet kan doen. De bergen schiep Hij, rivieren erbij. De sterren die maakte Hij ook. Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij. Hij zorgt voor jou en voor mij. Vergeet dat nooit.

0: veel specialisten het gaat.
1: Dit is het nieuws op RUK FM.
0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In een onderzoek naar corruptie bij cardiologen heeft de FIOD invallen gedaan in 8 ziekenhuizen en bedrijfspanden. Om hoeveel specialisten het gaat, wil de FIOD niet zeggen. Er is niemand aangehouden. De Fiscale Opsporingsdienst verdenkt hartspecialisten van 2 ziekenhuizen ervan geld te hebben gekregen van producenten van medische producten. In ruil daarvoor zouden de ziekenhuizen juist voor die bedrijven als leverancier hebben gekozen. Om welke ziekenhuis het gaat, is niet bekendgemaakt. Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn in 4 landen invallen gedaan, waaronder Nederland. Mogelijk is het vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtgekomen, terwijl dat niet had gemogen. Zo verkochten criminelen sportpaarden als slachtpaarden. En ook werden paspoorten vervalst, waardoor paarden jonger leken. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert daarmee op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. Wielrenster Anna van der Breggen mist het WK op de weg vanwege gezondheidsklachten. Eerder werd duidelijk dat ze niet is opgenomen in de WK-ploeg van bondscoach Laurens ten Dam. De kopvrouw is Demi Vollering. Die wordt ondersteund door Mischa Bredewold, Rianne Marcus en Puk Pietersen. En volgens wieleranalist Kirsten Wild is dat een sterk team.
2: Deze renster staat volledig achter hun kopvrouw. En dat is echt super belangrijk. En deze rensters zijn eigenlijk allemaal mega geschikt voor het parcours wat het WK in Montreal van ze vraagt. Eigenlijk is het een heel sterk team. En misschien missen ze een heel klein stukje ervaring.
0: Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goede avond, luisteraars. Fijn dat u vanavond uw radio of internet weer heeft afgestemd op de lokale radio Urk FM. Om vanavond naar ons programma Ziek en Troost te luisteren. Van harte welkom allemaal. Ook onze trouwe luisteraars uit de Talma, Kompas en het Dok. En natuurlijk onze vele luisteraars buiten Urk ook allemaal van harte welkom. En we hopen dat u vanavond zult genieten van de mooie psalmen en de geestelijke liederen. Dus we gaan beginnen met de verzoekjes. En dat betekent dat u kunt bellen. Voor alle zieken, eenzamen, jarigen en allen die bemoediging nodig hebben. En natuurlijk voor onze babes, bessies, opa's en oma's. Ons telefoonnummer is 68 89 10. Vanavond zit mijn moeder alleen achter de telefoon en die zal uw verzoekje aannemen. En u kunt natuurlijk ook naar ons mailen naar ziekentroost@urkfm.nl. Vanavond zal Pieter voor het eerst techniek gaan draaien en hij is daar een beetje zenuwachtig. Het is allemaal nog nieuw natuurlijk, maar dat komt helemaal goed. En Klaas die zal vanavond de verzoekjes erin zetten. En er staat boven wedergeboorte. En we wensen u allen een gezegende en luisterrijke avond toe.

Bekering. Zo laat Jezus horen. Het is zoals het ook gaat bij een kind. Dat al is het nog maar net geboren, met de eerste levensschreeuw begint. Droefheid naar God wordt er gevonden. Het hart huilt, want er is zo'n pijn. Zou Jezus, ondanks al mijn zonden, mijn zaligmaker willen zijn? Zoals een kindje gaat bewegen, komt er beweging in de ziel. Wees mij genadig, schenk uw zegen, nu ik als een zondaar voor u kniel. Het hongerige hart gaat aan het zoeken, bij Christus grote middelaarswerk. De prediking uit het boek der boeken voedt zo het hart en maakt het sterk. Een kind zal het ook steeds meer gaan weten, dat het ouders heeft, er groeit een band. Zo mag ik ook Gods kind gaan heten, mijn vader neemt me bij de hand. Gods volk zal het mogen ondervinden, dat er veel zoete banden zijn, die hen zo aan elkaar verbinden, in vreugde, maar ook in hun pijn. De een zo zwak en veel bestreden, de ander ontdekte een begin. Als één lichaam met vele leden, zo vormen zij een hecht gezin.

Nou, dat was een heel kort nummer. We zaten elkaar aan te kijken, wat komt er nog wat? Maar nee, dat was hem. Maar wel een heel mooi nummer. En het werd gezongen door een koor uit Alphen aan de Rijn. Het Cantica Nova. We gaan beginnen met onze verzoekjes. En het eerste lied gaan we draaien voor Pieter. Pieter krijgt dit aangeboden door Yvonne. En Yvonne, natuurlijk de hartelijke groetjes vanuit de studio hier. En tot zondag. En we gaan natuurlijk lievelingslied van Pieter draaien. En dat is het lied Stel Mijn Vertrouwen.

Het volgende lied gaan we draaien voor tante Joukien van het Ankerplaats. Die krijgt de hartelijke groeten van Yvonne. En we gaan luisteren naar Psalm 68, vers 10. En dan gaan de Urkermannen voor ons zingen.

Vaste rots van mijn behoud. En die gaan we draaien voor meneer Meijer uit Emmeloord in de Golfslag. En meneer Meijer, we komen in de aankomende weken vast nog even gezellig bij je langs. En natuurlijk ook de hartelijke groeten vanuit de studio hier. En Halleluja gaat het mooie lied voor je zingen.

Voor alle luisteraars en het team van Zieke Troost, die krijgen de hartelijke groetjes van Piet en Jannie Slootweg. Nou, Piet en Jannie, jullie natuurlijk ook de hartelijke groetjes vanuit de studio hier. En jullie hebben gekozen voor de mooie psalm, psalm 73. En daarvan de versen 1, 12 en 13. En dat wordt gezongen door het interkerkelijk psalmzangkoor Crescendo uit Ede.

De muzikale groeten aan de familie Hoekstra-Bakker en Karen Schraal Hoekstra. En dat doen we met het lied Als geen nood gezeten. En het wordt gezongen door Eiland Urk.

Voor het team van Zieke Troost en alle luisteraars een hartelijke groet van Puk en Marianne. Nou, en ome Puk en tante Marianne, jullie natuurlijk ook de hartelijke groeten en een fijne avond. En we gaan dit lied ook draaien voor Teun Post, want Teun is jarig geweest. Nog van harte gefeliciteerd van Marieke. En we gaan luisteren naar het lied Groot is uw trouw alweer. En het wordt gezongen door de 1600 mannen vanuit Katwijk aan Zee.

voor Nelleke de Bruyne. Die krijgt het lied aangeboden en een muzikale groet van meneer Meijer. En meneer Meijer heeft gekozen voor het mooie lied Wat de toekomst brengen mogen. En het wordt gezongen door het Sions Mannenzanggroep.

Voor het team van Zieke Troost en voor alle eenzamen en bedroefde mensen en alle zieken. Die krijgen dit ter bemoediging van Teun en Ali. En we gaan luisteren naar Albert Kramer en mijn vader Kees Post met het lied Het Ruw Houten Kruis.

Voor Teun Post, nog van harte gefeliciteerd. En die krijg je van de kinderen. En we gaan luisteren naar Soli Deo Gloria met het lied Ruwe stormen mogen woeden.

Voor Mientje Zwaan en Jenny van Meindert en Klaas van der Meer en de kinderen en voor Trientje van de Heuvel. Heel veel sterkte van de vriendinnen. En we gaan luisteren naar het lied Heer, ik hoor van Rijke Zegen. En het wordt gezongen door de Urkerzangers.

Ja, luisteraars, het is rond de klok van 9. En dat betekent dat we tijd nemen voor een gesproken woord. En vanavond zal Hein Bakker voor ons het woord doen. En dat is naar aanleiding uit Psalm 27, vers 10. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. Maar de Heere zal mij aannemen. Maar daar gaan we straks naar luisteren, naar het volgende lied. En dat lied gaan we draaien voor dominee en mevrouw Bos van de Hofstee. En voor dominee en mevrouw Bredenhof. Dit krijgen ze namens de hervormde gemeente De Ark. En we gaan luisteren naar het Ongeroens met Psalm 25 en daarvan de versen 5 en 7.

Beste luisteraar, ik wil graag met u lezen Psalm 27, waarboven staat Sterk in de Heere. Een psalm van David, de Heere is mijn licht en mijn heil, voor wien zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht, voor wien zou ik vervaard zijn? Als de bozen mijn tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij tot mij naderden, om mijn vlees te eten stieten zij zelf aan en vielen. Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene zijner tent. Hij veroogt mij op een rotssteen. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden, die rondom mij zijn. En ik zal in zijn tent offeranden des geklanks offeren. Ik zal zingen, ja, psalm zingen, de Heere. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep, en wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tot u, gij zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Keer uw knecht niet af in toorn. Gij zijt mijn hulp geweest. Begeef mij niet en verlaat mij niet, o God mijn zeils. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg en leid mij in het rechte pad om mijne verspieders wil. Geef mij niet over in de begeerte mijner tegenpartijders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan, mitschaders die wrevel uitblaast. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heeren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Wacht op de Heere, zijt sterk, en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. De aanleiding van Psalm 27. We zien dat deze psalm eigenlijk uit twee delen bestaat. Het eerste deel, vers 1 tot en met 6, is eigenlijk dat we zien dat David op de vleugels van het geloof, als het ware, opgestegen is tot God, die hij roemt als zijn licht en zijn heil. Hij is overtuigd van de overwinning op de vijanden, welke die ook mogen zijn, en is onbevreesd in het grootste gevaar. Maar kijk eens dan in vers 7. Vanaf vers 7 lezen we: Hoor, Heere, mijn stem als ik roep, en wees mij genadig en antwoord mij. Alsof zijn geloofsmoed helemaal weggezakt is. Er blijft een smeekgebed over. Heere, wees mij genadig. Kon dit niet beter andersom? Eerst deze ootmoed en daarna de geloofsmoed? Nee, het geloof, beste luisteraar, laat zich nooit binden. De Heilige Geest keert vaak om en zet voorop waarvan wij denken dat het achteraan moet komen. Maar David volgt toch de Heere. Lees maar vers 13 en 14. Zo ik niet had geloofd, gehoopt. Wacht op de Heere, zijt sterk. Ik wil uit deze psalm één tekst naar voren halen, en dat is vers 10. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Beste luisteraar, er zijn verschillende soorten eenzaamheid. Je kunt alleen wonen en toch niet eenzaam zijn. Maar je kunt ook tussen tientallen mensen zitten en je toch diep alleen voelen. Sommige eenzaamheid ontstaat door omstandigheden. Andere eenzaamheid ontstaat door verlies. Een geliefde overlijdt. Een huwelijk valt uiteen. Een kind gaat een andere weg. Een vriendschap verdwijnt. En soms blijft er een lege plaats achter. Een stoel die niet meer bezet wordt. Een stem die niet meer klinkt. Een telefoontje dat niet meer gaat. Rouw is eigenlijk liefde die geen plaats meer kan vinden. En dan lezen we Psalm 27.
Mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. David spreekt over verlaten worden. En dan erachteraan, de Heere zal mij aannemen. Wat is dat woord toch rijk? God zegt niet alleen, ik weet dat je alleen bent. Hij zegt, ik neem je aan. Ik laat je niet los. Ik stoot je niet weg. Ik blijf bij je. Misschien moeten we nu juist wel aan Johannes 14 denken, wat Jezus zegt tegen zijn discipelen. Ik zal u geen wezen laten. Ik kom weder tot u. Dat zegt Jezus vlak voordat hij gaat sterven. De discipelen staan aan de vooravond van een enorme crisis. Een meester namelijk zal worden gevangen genomen. Ze zullen hem zien sterven. Ze zullen bang worden. Ze zullen van angst wegvluchten. Alles lijkt weg te vallen. En juist dan, nu hier, zegt Jezus, ik zal u geen wezen laten. Wat een belofte. Het is de aard, beste luisteraar, van Gods genade om zich juist over de verlatenen en eenzamen te ontfermen. Wanneer vader of en moeder, onze sterkste aardse steunpilaren, wegvallen, begint de Heere pas recht te handelen. Hij zegt, nu alle menselijke hulp ontbreekt, neem ik het over. Christus laat zijn kerk niet als wezen achter. Hij komt tot ons met zijn Heilige Geest en met zijn woord om de leegte op te vullen. Misschien voelt u zich vanavond wel verweest. Misschien mist u iemand die u ontzettend lief was. Maar voor wie Christus kent, is er een diepere werkelijkheid. Ik ben niet alleen. Christus is niet verdwenen. Hij is opgestaan. Hij leeft. Hij is bij zijn kerk. En daarom kunnen wij rouwen zonder hopeloos te zijn. Dat is iets heel anders. Een christen mag huilen. Een christen mag iemand ontzettend missen. En toch mag u moed grijpen. Ik lees voor u hoe een vrouw dit beleefde toen haar man na ernstige ziekte werd weggenomen. Dit citaat. Ook zo kan het gaan in een mensenleven. Een stuk van het leven is voorbij, uitgerold. Maar na een periode komt er opnieuw beweging in. God laat een mens leven omdat hij voor hem nog een taak heeft. Ook voor u. Want nog steeds zegt hij, zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat mogen we niet alleen als eeuwigheidsperspectief zien, maar ook in verdriet en gemis, nieuwe wegen, nieuwe dingen van de Heere verwachten. Telkens is daar de handreiking van de Heere in woord en sacrament. Hij vraagt niet dat wij het oude, dat wat voorbij is, als een blok aan ons been blijven voorslepen. Het gebeurde dan maar helemaal wegduwen en doen alsof er niets gebeurd is? Nee, dat niet. Maar bidden. En dat kan ook wel eens wanhopig snikken zijn. Om met goede herinneringen aan het verleden en in dankbaarheid voor het heden met diezelfde trouwe God verder te mogen gaan. Ook het geloof, de hoop, wil God fonkelnieuw en lentefris maken. Van dag tot dag hebben we nieuwe en vernieuwende genade nodig. En die wil de Heere geven. Want onze God is een genade God. Tot zover dit citaat. Jezus zelf huilde bij het graf van Lazarus. Midden in de tranen klinkt zijn woord. Ik ben de opstanding en het leven. Daarom, luisteraar, heeft de dood niet het laatste woord. Heeft de zonde niet het laatste woord die kan aanklagen. De leegte heeft niet het laatste woord. De eenzaamheid heeft niet het laatste woord. De zonde en de duivel hebben niet het laatste woord. Christus heeft het laatste woord. Denk niet dat u alleen bent wanneer u niemand meer heeft om mee te spreken. De zaligmaker is u dan juist het dichtst nabij. Hij die zelf bij het graf van Lazarus weende, kent de pijn van uw lege plaats. Uw tranen zijn niet te vergeefs. Hij verzamelt ze in zijn kruik.
En misschien is dat vanavond precies wat iemand van u nodig heeft. En daarom, niet een antwoord op alle vragen krijgt u, maar wel een belofte. Ik zal u geen wezen laten. Daarom, als alles om ons heen wegvalt, mogen we vluchten. Want de Hebreeënbrief die zegt ons, opdat wij die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden, een sterke vertroosting zouden hebben, welke wij hebben als een anker der ziel, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste van het voorhangsel, daar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus. En waarheen? Naar Christus. Hij zit op de troon en wacht om genadigd te zijn. Hij zal de nooddruftige redden die daar roept, misgaders de ellendigen en die geen helper heeft. Ja, met één woord, zijn liefde en genade verslinden al het gebrek van de zijnen, dat het in eeuwigheid niet meer gedacht wordt. Daar in hem is en hebben wij een sterke vertroosting. Dan mag u weten, als mijn gedachten zich in mij vermenigvuldigd hebben, hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt. Niet omdat ons verdriet klein is, maar omdat onze zaligmaker groot is. Ga niet alleen door het leven. Die last is u te zwaar. Laat één u sterkte geven. Ga tot uw middelaar. Daar is zoveel te klagen. Daar is zoveel geween. En zoveel leed te dragen. Ga niet alleen. Zoveel leed te dragen. Ga niet alleen.

We willen Heine Rasch weer hartelijk bedanken voor zijn medewerking van vanavond en graag tot de volgende keer. We gaan weer verder met onze verzoekjes en het volgende lied gaan we draaien voor Hendria en de kinderen en Vadersoer. Heel veel sterkte van Teun en Ali. En we gaan luisteren naar het Rijsense mannenkoor met het lied Nader mijn God bij u.

Voor Ditty en de kinderen, Nanny en de kinderen en Jan en de kinderen en Ditta de Vries Blom. Heel veel sterkte namens de neven en nichten Korf. En we gaan luisteren naar een Urker gemengkoor Emmanuel met het lied Heer, ik kom tot u.

voor Ali van ome Jannes Ronkes. Ze is 90 jaar geworden. En heel veel sterkte met het verlies van je nicht. En die krijg je van de kinderen van Hendrik en Marij.

Voor Marie Visser van het Voorland. Marie, die krijg je van een oude visvriendin. En dat doet ze met een lied van het zanggroep Gideon, De Haven van Rust.

Voor Gerrit Broekhuizen uit Kampen. En voor alle mensen die het moeilijk hebben. Heel veel sterkte. En we gaan luisteren naar het Urker Mannen Ensemble met het lied Daar ruist langs de wolken.

voor Loes en Ente en Albertje en Inkien. Jullie krijgen dit van Marie. En we gaan dit ook draaien voor Gerrit Ronkes van de Enkhuizer Zand, want hij is jarig geweest. Nog van harte gefeliciteerd van Tutte en Antje. En we gaan luisteren naar Crescendo met Psalm 121 en daarvan de versen 1, 2 en 4.

volgende mooie lied gaan we draaien voor Klaasje Boert en Ida Bos. En die krijgt dit verzoekje van Marie. En we gaan luisteren naar het gemengkoor Emmanuel met het lied De Heer is mijn herder.

Ja, luisteraars, we zijn toegekomen aan ons laatste verzoek van vanavond. En dan wil ik daar met elkaar afsluiten uit Psalm 123. En het laatste verzoek gaan we draaien voor Puk en Marianne, Attie en Barry en Geertje en Trientje en Jenny van Meindert. Die krijgen dit van Marie. En we gaan luisteren naar Crescendo met het lied Kom tot het feest.

Psalm 123, een lied Hamalot. Ik hef mijn ogen op dat u die in de hemelen zit. Zie, gelijk de ogen der knechten zijn op de hand hunner heren, gelijk de ogen der dienstmaagd zijn op de hand haar vrouw. Alzo zijn onze ogen op de Heere, onze God, totdat hij ons genadig zij. Zijt ons genadig, o Heere, zijt ons genadig, want wij zijn der verachting veel te zat. Onze ziel is veel te zat des spots der weelderingen en der verachting der hoovaardigen. Al is het lied van de gemeente die als een pelgrim leeft op aarde, en ook klinkt het steeds het wij in deze psalm, strikt persoonlijk beleidt deze dichter dat hij omhoog ziet. Dat is iets om elke dag mee te beginnen en om elke dag mee te eindigen. Want wij zien zoveel om ons heen en kunnen verblind worden door wat ons op het netvlies komt. In de kortste tijd kun je verblind worden door wat je ziet op aarde. In het gelovig zien op de Heere kom je verder en krijg je perspectief. Omdat je door de dingen heen ziet en hoog hebt voor God alleen. Zo kijkt de dichter van deze psalm omhoog. Als je de Heere maar ziet, dan kom je doorheen. Dit vergt veel gelovige oefening. Daarom beleidt deze dichter ook, ik sla mijn ogen op naar u. De duivel wil dat je naar jezelf kijkt en veel om je heen ziet, om je af te leiden van God. In het geloof zie je op hem. Hou je hem voor ogen, dan heb je een hemel op aarde, want je ziet hem die in de hemel zit en alles overziet en regeert. En dat geeft rust en kracht. Hoe vaak is het niet nodig om omhoog te kijken en alleen God over te houden. Laten we ook vanavond bidden en belijden. Ik sla mijn ogen op naar u.

Ja, luisteraars, zo zijn we weer aan een einde gekomen van ons programma Ziekentroost. Wij willen u weer hartelijk bedanken voor het luisteren en het aanvragen van de verzoekjes. En zo de Heer het wil en wij leven, tot volgende week donderdag. Namens het team van Ziekentroost nog een fijne avond en voor straks een hele goede nachtrust. En we wensen u en jullie allen Gods onmisbare zegen toe. Genacht hoor.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. De bus met 48 Nederlanders aan boord was op excursie vanuit Oostenrijk, zegt reisorganisatie ANVR.
1: Tijdens zo'n bus-excursiereis gaan ze dan nagenoeg elke dag een andere plek bezoeken. En vandaag was dat Zwitserland. En die bus heeft een zwaar ongeluk gehad.
0: Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij ligt in de berm. Het is onduidelijk of de bus het enige betrokken voertuig was bij het ongeluk. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer wordt geïnvesteerd in het overvolle elektriciteitsnet. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht plande meer dan 150 sabotageacties. Er is een notitieboekje gevonden waarin de verdachte van 48 de doelwitten had opgeschreven. Ook een elektriciteitsstation in Doetinchem stond op die lijst. De man wordt verdacht van sabotageacties op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Hij heeft verklaard dat hij tegen fossiele brandstoffen is. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Een Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw van 4 grote windmolens vlak over de grens bij Ratum. Het bedrijf denkt geen toestemming te krijgen voor de bouw. Inwoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de plannen, omdat ze de windturbines niet in het landschap vinden passen. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het eind van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Morgen live op tv en online bij Flevoland.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Speelde gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Luister mee, elke zondagmiddag van

ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 1 uur.
2: 1 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is er nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OWAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagersverzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden, de andere zo'n 7.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat zijn zaden van de betelpalm. Het zuigen op de noten geeft een stimulerend effect en gebeurt nog altijd in delen van Zuid- en Zuidoost-Azië. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Morgen live op tv en online bij Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij...

0: Max op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 2 uur.